Schoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

0: dan wel waterdicht graag. 65 gulden? Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees? Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om granalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man. Ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem. Doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1, Muzieknacht.
2: Non-stop.
3: Here is a story.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI.

0: moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk

0: duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raast

0: Gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport.

0: The Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
4: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
3: So, good morning to you all. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is best warm vandaag weer. Ik denk, we gaan eens wat zonnigs doen. We gaan vandaag muzikaal op reis richting Mexico. Niet met koffers en paspoorten, maar gewoon via de muziek. Even dat zuidelijke geurtje opsnuiven. Accordeons, mariachi touch, een tikkie zuidelijke passie en melancholie, je kent dat wel. Wie heeft er wel eens gedacht van, ik stap gewoon in en ik zie wel waar ik terecht kom. Precies dat gevoel. Daar gaat dan het volgende liedje over. Het volgende nummer is namelijk Riding My Thumb, ofwel op mijn duim op pad gaan. En het is richting Mexico, Johnny Rodriguez.
5: Let's go, riding my thumb to Mexico.

Ja, nou, dan zitten we op weg in een auto ergens, op weg naar Mexico. En dan gaat het ook meteen richting passie natuurlijk. En dat gaat ook weer mis, want het is natuurlijk wel country music, right? De volgende song gaat over afscheid. En over iemand die je niet zomaar loslaat. Maar het is maar voor kort. Trouwens, het is een leuke combi van Willie Nelson en Julio Iglesias. Zing maar mee als je wil. Spanish Eyes.

Ja, nou, de volgende song vertelt over zo'n terugkomst bij een geliefde. Maar niet onder fijne omstandigheden. Jaren geleden heeft hij een vent overhoop geschoten die aan zijn vriendin zat en hij moest vluchten, weg uit Mexico. Hij moest een paard stelen en er vandoor, maar nu is hij weer terug. Want hij wil Felina toch weer terugzien in de kantina van Rose. Een heel verhaal, probeer maar te horen hoe het afloopt. Een drama. El Paso van Marty Robbins.

Nou, als dat geen drama is, een heel verhaal, hè? Kon je het een beetje volgen? Het is vaak de moeite waard om bij country en country gospel teksten om dat te proberen, want er zitten soms pareltjes tussen. Maar we gaan door. En de volgende song laat zien dat liefde ook een stuk heftiger kan zijn. Niet rustig, niet beheerst, maar alles of niets. Je voelt dat het mis kan gaan. En toch stap je erin. En dan kun je je er zelfs aan branden. En dat is precies waar deze volgende song over gaat. Het is Ring of Fire van Johnny Cash.

0: fire, the ring.
1: Ja, dat is er zo één die meteen binnenkomt. En als je dan zo je vingers brandt, of misschien wel meer, aan een relatie, dan kan het helemaal misgaan. Dan kun je je net zo aan je verdriet en je frustratie en je boosheid overgeven, dat je op een vreselijke manier wraak neemt. Zie de volgende song maar als een waarschuwing. Het is Buenas Noches from a Lonely Room by Dwight Yoakam.

Ja, dat zijn toch momenten waarop je even stilvalt als je doorlaat dringen. Hè? Want hij schiet er uiteindelijk gewoon neer, man. Natuurlijk is de vraag, hoe ga ik verder? Als je zo bedrogen en verlaten wordt met dit? Nou ja, de volgende song kiest duidelijk een kant. Niet blijven hangen, maar opkrabbelen en weer rechtop blijven staan. Ongeacht wat er is gebeurd. Niet opgeven. Je bent niet wat je hebt of wat je niet hebt. Jij bent degene die bepaalt wat je bent. En je hebt het in je om een koning te zijn. En dat heeft toch mijn voorkeur. Trouwens, veel Mexicanischer wordt uw muziek niet. Want het is El Rey, de koning van George Strait.

Nou, dat was toch een stukje Mexicaanse wind die zo even over de grens woeien. Maar als je goed, als je dus niet probeert die koning te zijn en als je dan toch kiest om de uitdaging aan te gaan en je loopt er tegenaan dat het niet meevalt, weet dan dat er altijd iemand is die je wil helpen. En die zegt, voel je vrij om mijn hulp in te roepen. Elk moment. De Bellamy Brothers zingen dat in het volgende song met een Mexicaanse touch. En als er in jouw omgeving dan toch geen mens te vinden is, weet dan, en dat is deze keer het enige blokje country gospel in dit programma, weet dan dat God de boodschap altijd in zijn repertoire heeft. Je kunt bij hem altijd terecht. En meer dan dat heeft de mens eigenlijk niet nodig. Feel free, Bellamy Brothers.

Nou, je hebt het wel meegekregen, hè? Feel free to call on me anytime. We zijn al een tijdje on the road. En we zitten nu echt in het gebied waar Texas en Mexico elkaar raken. En je hoort het meer en meer in de muziek. Het mengt zich allemaal een beetje. Easy does it. We pakken een motel, genoeg voor vandaag. 'S Avonds even een drankje in een bar, beetje muziek, een wals, een rustig ritme, even bijkomen. En dan een vrouw die vraagt of ik wil dansen. Nou, ik ben te moe. Ook voor de West Texas Waltz van Joni Harms.

Ja, het is een vrouw met een rode jurk. Ik kan me goed herinneren nog. En ze wil eigenlijk ook wel een dansje met die andere coole cowboy met zijn zwarte hoed aan het eind van de bar. Maar hij doet ook net of hij er niet ziet. Hij besteedt eigenlijk helemaal geen aandacht aan haar. Zij wel aan hem, maar hij blijft zitten. Hij is geen danser. Hij lijkt een beetje op mij. En bij het laatste rondje hakt ze de knoop door en stapt ze toch op hem af. En de rest is geschiedenis. Whiskey Whispers.

Nou, we zitten al een hele tijd in Texas. Dus het schiet wel op. Maar Texas is wel heel erg uitgestrekt. Er zijn miles en miles of Texas. En soms gaat dat ook wel een beetje vervelen, hoor. Die eindeloze wegen. Red Steagall, die vindt dat ook. En zingt erover in Miles and Miles of Texas.

Ja, we zijn nu al een flink stuk dichter in de richting van Mexico gekomen. Minder druk, open vlaktes, stof op je laarzen. En we komen nu in Bandera met de rivier de Medina. De cowboy capital of the world. Niet omdat het zo groot is, maar omdat het voelt als echte country. Willie Nelson weet het rustgevende gebied prachtig weer te geven in een dit keer instrumentaal nummer. Het is echt zo'n nummer om je ogen even bij dicht te doen en het gewoon eens mee te voelen. Hier komt-ie, Willie Nelson, Bandera. MUZIEK

Ja, dat is echt zo'n nummer om bij weg te dromen, vind je niet? Nou, we trekken weer iets verder, dat open gebied in. Nog meer ruimte, nog minder drukte. En we rijden door naar New Mexico. Daar wordt het sfeertje steeds meer Mexicaans en romantischer. In de volgende song wordt het zelfs The Land of Enchantment genoemd. Land van de Betovering. Michael Martin Murphy.

Ja, had hij een geweldige vrouw gevonden, maar hij moest zo nodig toch weer weg. En dat niet alleen, het lijkt wel een patroon, want ook Chris Isaak flikt dat. Ook hij is zo onbetrouwbaar als, hoe heet die beroemde Amerikaan ook alweer? Nou ja, zou het iets Amerikaans zijn? Laten we luisteren naar waar ze een plek afgesproken hadden om elkaar misschien ooit weer terug te zien. In South of the Border.

Ah ja, weer een goodbye. Het, allemaal niet zo leuk hoor. Maar ja, dat is het leven en dat is wat we bezingen in country music. We zijn er bijna in Mexico. We voelen al in ons gezicht, het is een ander windje wat uit het zuiden waait. Ik weet niet, we moeten het maar eens aanvoelen en kijken wat het brengt. Hier komt het, Mexican Wind van Midnight Flyer.

Ja, dat was toch inderdaad weer iemand die iemand anders verloren was en die nu de Mexicaanse wind volgde om hem meteen terug te vinden. Nou, wij zijn er ook in Mexico. En dat doen we eraan met wat onvolprezen mariachi muziek. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dus ik zou zeggen, vaya con Dios y hasta la vista. See you all next time. Luisteren naar La Cucaracha en Canción del Mariachi.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

hele goede middag en je luistert naar je favoriete zaterdagmiddagshow, Tijn in de Mix. En je hoorde als eerste Journey met hun nummer Don't Stop Believin'. Vandaag heb ik zoals altijd een lekkere mix voor je klaarstaan met onder andere Queen, Wham en Madness. Het volgende nummer is van de Dexys Midnight Runners en het nummer Come On Eileen kwam uit in 1982. En ondanks de ruzie die de bandleden erdoor hadden, werd het de grootste hit van dat jaar in het Verenigd Koninkrijk en van de band. Dit is Come On Eileen. En je luistert naar Tijn in de Mix. Leuk dat je er bent.

Ja, je hoorde Queen met I Want It All. En ja, dat is echt een van mijn favorieten van Queen. Dit nummer kwam uit in 1989 en was een van de laatste grote rocktracks met Freddie Mercury nog in topvorm. Ja, en die gitaarriff van Brian May knalt er meteen in en het nummer is eigenlijk gewoon ook een soort statement van alles of niets, er is geen tussenweg. Leuk detail, de titel en het idee voor het nummer kwamen van de vrouw van de drummer, Roger Taylor. Die letterlijk zei, I want it all and I want it now. Dat bleef hangen en werd uiteindelijk deze klassieker. En het nummer is een stuk rauwer en steviger dan veel andere Queen hits in die tijd. Maar ja, dat is u waarschijnlijk wel opgevallen. We gaan van die rock-energie naar een compleet andere sfeer. Tijd om even in de zon te gaan zitten. Dank je erbij. Dit is Wham! Met Club Tropicana.

Je hoorde Hungry Eyes van Eric Carmen. Zo'n nummer, ja, dat je meteen gewoon terugbrengt naar de echte 80s vibe. Bekend natuurlijk uit Dirty Dancing. En zodra die synths erin komen, zit je er gelijk in. Gewoon, ja, gewoon een lekkere feel-good track als het aan mij ligt. Maar dan, eentje met een heel bijzonder verhaal. Dit is Don't You Want Me van de Human League. En geloof het of niet, de band wilde dit nummer eerst helemaal niet als single uitbrengen. Omdat ze dachten dat het, ja, niet goed genoeg was. Uiteindelijk werd het juist hun grootste hit en stond het op nummer 1 zowel in Amerika als in Engeland. En dat duet dat je hoort, dat is expres gedaan. Als een soort gesprek tussen twee exen. Best uniek voor die tijd in een popsong. De zangeres Susan Ann Sully was trouwens nog maar 17 toen ze dit opnam. En nog een leuk detail, het nummer werd in de jaren daarna zelfs opnieuw een hit. Vooral rond de kerst in Engeland. Je hoort hierna Lenny Kravitz, maar dit is Don't You Want Me van de Human League.

Je hoorde Lenny Kravitz met zijn nummer Fly Away. Zo'n track die gewoon meteen vrijheid schreeuwt. Dat refrein, de gitaren, hier zitten gelijk lekker in. Het nummer kwam uit in 1998 en leverde hem zelfs een Grammy op. En, leuk detail, Lenny speelde bijna alle instrumenten op de track zelf in. Een echte alleskunner. Maar dan gaan we door naar iets van eigen bodem. Parkje, biertje, vrienden, zo heet het nummer van Snelle en Mark Floor. En dit nummer is eigenlijk precies wat de titel zegt. Simpel, herkenbaar en gewoon genieten van de kleine dingen. Leuk feitje, het idee van het nummer ontstond vanuit het gevoel van samen zijn met vrienden. Zonder enige poespas of wat dan ook. Gewoon een parkje, biertje erbij, ja, en met je vrienden. Het nummer sloeg meteen aan omdat heel veel mensen zich erin herkennen. En Mark Floor, ja, die ken je misschien nog niet heel goed, maar dit nummer gaf hem in één klap een veel groter publiek. Van internationale vibes naar Nederlands en zomers. Dit is Parkje, Biertje en Vrienden bij Tijn in de Mix.

Je hoorde It Must Be Love van Madness. En dat is geen toeval, want de Britse band stond deze week in Nederland. Ze speelden op 7 juli in de Avans Live in Amsterdam. Een zaal waar ze al vaker het dak ervan af hebben gespeeld. Ja, en dat hoor je ook terug in dit nummer. Vrolijk, een beetje gek, maar vooral onweerstaanbaar catchy. Typisch Madness, muziek waar je eigenlijk niet stil bij kan blijven zitten. Maar we gaan van Britse gezelligheid naar iets wat net zo soepel binnenkomt. Van liefde naar pure groove. Het nummer staat op het album An Evening with Silk Sonic. Dat is een samenwerking tussen Bruno Mars en Anderson .Paak. Ja, en ook niet geheel toevallig, zo stonden zij deze week ook in Nederland. In de Johan Cruijff Arena tijdens de Romantic Tour van Bruno Mars. Ja, en dit nummer is mijn favoriet van het album. Deze hebben ze helaas niet gedaan tijdens de show. Ik was er zelf bij. En wat was het een fantastische show. Hier zijn Bruno Mars en Anderson .Paak. Dit is Kate.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Mostaba Khamenei heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord.

0: onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. RNDEAL-1 is een experimentele satelliet.

0: De musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France er terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay

0: Noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1 en dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

met oh zo'n leuke radioprogramma natuurlijk op een Top Hollands muziekmix. En wat een prachtige mooie, ja, Eemland 1 tiplaat op de zender. Was niemand anders en minder dan Berco en Fiesta. En deze man die neemt om 7:15 plaats in de studio. Daarvoor, in het eerste gedeelte, dus dit gedeelte, om 7:15 gaan we praten met Leslie Rosbach. En Zomerliefde. Dan hebben we om 7:45 hebben Bob Offenberg en Nergens Anders. En als laatste voor de interviews voor deze zaterdagavond hebben we die om 8:45 nogmaals Brian Jongsma en Signorita Espanola. Zo heet die mooie track. En dat zijn de artiesten voor vanavond. Dus 3 telefonische en 1 live artiest. Nou, op dit moment zijn er weer mensen aan het meeluisteren via de stream. Daar heet ik iedereen alvast van harte welkom. Zo tegenwoordig op inschakelen Facebook Live. Kunt u heerlijk meegenieten. Kunt u ook een kijkje nemen achter de schermen hoe nou heerlijk radio gemaakt wordt. En misschien heeft u ook wel die hype vibes zoals ik die heb al 48 jaar. En hoop ik ook dat je die heel lang mee gaat dragen. En als je dat gevoelt voor radio of tv. Nou, ga gewoon even door de week bellen en maak even een afspraak. En dan hoop ik dat dat de kans is, en die kans is al heel groot, dat er misschien wel bij mij terecht komt om even kijken te nemen hoe radio gemaakt wordt. En dan heb ik, ja, de meeste radioervaring, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb in al mijn carrière wel misschien wel 20 of 25 radiostations afgelopen. En op 1 commerciële zender na uit Rotterdam die landelijk op de kabel was. Dus genoeg ervaring. Eigen zender gerund nog een keertje 18 jaar lang. Dus wat dat betreft heb ik genoeg geleerd in die radiowereld en weet ik ook hoe de vruchten worden geworpen op de radio en hoe je een programma neer moet zetten. En dat zie je ook in de feiten van de afgelopen jaren, dat er steeds meer mensen heerlijk erbij komen. Mijn luistervrienden zijn dat gewoon geworden en die genieten van het radioprogramma. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, om genieten van datgene wat je neerzet. Want ja, de meesten draaien allemaal hetzelfde en hetzelfde dreuntje en hetzelfde stemmetje. Maar niet altijd passend is voor de radio. Maar misschien wel soms daarvoor in de plaats zou nonsen moeten doen. Dan zou het wat aantrekkelijker wezen. Dat is mijn opinie. Wat ik altijd bij andere zenders kritisch aan het beluisteren ben. Dan denk ik, jongens. Maak leuk radio. Laat het lekker swingen. En zet het in je bloed. Ja, want het moet gewoon inzitten. Laten we ook gelijk beginnen met een heerlijke 12-inch op de radio. En dit is zo'n lekkere 12-inch op de zender van Eemland 1. Onze appline die wordt even een klein beetje, ja, de stroom erin gepompt. En dan kun je dus een appje sturen naar de appline. En dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dat is de appline voor het programma Op het Op Hollands Muziekmix. Iedere zaterdagavond kunt u gebruik van maken. Maar ook door de week. Dan kunt u altijd iets achterlaten. Als een leuk berichtgever voor platen die u dan waarschijnlijk de volgende keer wilt horen op de radio. Maar volgende week zijn we er niet. Dan is het de 18e. En dan zou ik mijn verjaardag vieren, maar door omstandigheden gaat dat helaas niet door. Er zijn wat kleine problemen, zeg maar, in de gezondheid. En zodoende hou ik mijn feestje dus volgende week niet. Maar ik hou wel een vrije avond daarvoor. En dat is ook even belangrijk, even een beetje relativeren en even bijkomen. En dan moet het allemaal wel goed komen weer. Dus maak je vooral niet druk, luisteraars. Ik red me wel, komt allemaal goed. Maak mezelf wel niet druk erin. Maar ja, ik ben eventjes volgende week niet op de radio, maar een week later ben ik er gewoon weer, hoor. Dus niet getreurd. Ik zei het al, heerlijk lekker 12 inch. Als u niet op deze plaat kan dansen, nou, dan ben ik het allemaal niet meer, hoor. Straks nog een leuke jingle. Die aan deze plaat komt,

Lamillik wezen, wat een mooie hit. Een knaller op de radio van hem. Dat was natuurlijk Justin de Wild. Dat nummer heet Cheerio. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke exclusief natuurlijk van Frans Duist. En jij denkt maar dat je alles mag van mij. En dan voor die 12 inch van de Rolls-Royce. En dat is de AA Express. Dat was een blokje van 3. Wat we altijd wekelijks hanteren op de radio. Dit is ook zo lekker. Ik ga hem eventjes voorzien. Van een lekker drankje. Ik heb suikervrije siroop meegenomen. En met lekkertje wokkels, om er een beetje tussendoor eventjes lekker een hapje te kunnen nemen hier. Sexomatic, automatic. Straks nog even een plaatje draaien voor Eukie. Wordt aangevraagd door Jan Willem.

0: Heerlijk om blijkbaar deze te mogen draaien op de radio. Prachtig. Jamie van Boxtel en Ayo. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke van Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. En die is dan aangevraagd door Euki, speciaal voor Jan Willem. En dan voor die mooie 12 inch van de Bar Gaze, zo heet hij, oftewel de Sex-O-Matic op de radio. Tijd geworden om onze eerste telefoontje artiest in onze uitzending te mogen halen. Dan heeft het over iemand als dan Leslie Rosbach. Goedenavond, Leslie.
1: Goedenavond allemaal.
0: Je hebt het wel getroffen met die mooie zomerliefde van jou.
1: Dit is niet normaal, het heb echt zo moeten zijn.
0: Dat bedoel ik maar, mooie zomerse temperaturen die weer eraan komen. En dan dit exemplaar, ik ben altijd weer heel verbaasd van jullie. Hoe jullie weer iets moois neer kunnen gaan zetten erin.
1: Ja, we hebben ons best gedaan en het is precies op het goede moment uitgekomen.
0: Ja, het kan niet mooi, de reacties zullen ongetwijfeld heel hoog staan.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Hij doet het hartstikke goed bij het warme weer.
0: Kijk eens, hey, voor vanavond nog ergens een optreden in het land van jou of niet?
1: Ik ben eindelijk een keer een weekend weg met mijn gezin.
0: Oh, dat is nog beter een keertje. Eventjes een beetje alles van je afgooien, zeg maar. Gezin even op de mee te zetten.
1: Heerlijk.
0: En dat is ook wel even lekker, want dan heeft je vrouw ook een beetje de aandacht. En anders is ze alleen misschien alleen of de vriendinnen komen. En dan ben jij aan het optreden. Nu ben je als gezin weer bij elkaar. En kun je van het weekend optimaal genieten erin.
1: Ja, extra. Driedubbel.
0: Ja. Hey, waar ben je op dit moment? Ben je in Nederland of zit je ergens in het buitenland bijvoorbeeld?
1: Nee. We zijn wel in Nederland. En in september gaan we lekker naar Kroatië.
0: Heerlijk.
1: Maar nu hadden we zoiets van, we gaan even lekker een weekend weg.
0: Prachtig, prachtig. Ik neem aan dat je dan niet ergens een geluid zet zien staan dat je denkt van, nou schatje, ik ga eens even een optredentje doen.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Gelukkig dan maar. Hey, hoe lang heb je dat gemiddeld nodig om een exemplaar uit te brengen?
1: Het kan tussen de 5 en 3 maanden of zoiets, ja.
0: Oké. Okay. Hangt af hoe snel een tekst gemaakt wordt?
1: Dat kan heel snel gaan.
0: Oké.
1: Okay. Als het eenmaal in je hoofd zit. En je maakt een demo, je werkt het uit, heb je hem zo klaar.
0: Ja. Hey, is dat ook de muziek, zeg maar, dat je denkt van nou, dit moet het worden, dit is de tekst die ik graag wil?
1: Ja. Ik heb zelf een demo gemaakt en naar de studio gebracht. En ja, die hebben er een eindmix van gemaakt waar ik heel blij mee ben.
0: Ja, nou, ik heb er een hele leuke ompak van gemaakt van die mooie exemplaar van jou. De nodige jingles hebben vooraf gezet om het product natuurlijk net zoals die van jou, maar al die andere collega's al jaren doen om het nog mooier neer te zetten voor jullie.
1: Ja, super.
0: Nou ben je benieuwd natuurlijk hoe het gaat klinken op de radio.
1: Heel benieuwd.
0: Nou, blijf aan die telefoon hangen. Je zit toch lekker relaxed. Dus je leeft even een weekendje tussenuit. Dus ga ervan genieten. Dan haal ik je zo weer naar huis. Dus gooi die telefoon niet neer.
1: Nee, komt goed.
0: Oké, tot zo. Ga de aandacht naar luisteren. Hier komt jouw mooie track aan de radio.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, ik zit hier heel aandachtig naar te luisteren, maar ook gelijk heerlijk meezingen en natuurlijk lekker mee dansen. Want het is een heerlijk en vooral een mooi nummer. En het is ook zeker een pakkend nummer en dat moet zeker vaker gedraaid worden op de radio. Hoe vond je de ompakken erachteraan, die mooie track van jou?
1: Heerlijk. Dus helemaal blij.
0: Ja, een keer wat anders op de radio voor je.
1: Ja, zeker. Nee, helemaal leuk.
0: Ik moet eerlijk zeggen, dat plaatje is gewoon echt heel pakkend, want je kunt er gewoon niet stilstaan erop, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, ik denk het ook niet. En als je stilstaat, dan heb je er denk ik geen zin in.
0: Nee, dan ben je een lui beest, zeg maar. Ja. Ik mag niet zeggen, maar dan, of je kunt bijvoorbeeld niet bewegen, dan kan dat ook natuurlijk altijd. Maar dan kun je misschien weer op een andere manier genieten van de muziek van jou ook weer.
1: Zingen.
0: Hey, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Komt er weer heel snel weer een nieuw aan? Of gaan we eerst even
1: deze... Ja, zeker. Oh. Met 2 weken komt er al een nieuwe. Maar dat is eigenlijk een tussendoortje.
0: Oké. Okay.
1: Dat is niet een officiële release, maar het is echt een tussendoor. Echt een zomerknalletje ook weer.
0: Hey, machtig.
1: Ja, en ja, het enige wat je hoort is een boom, boom, full the beat. Nou, dat kan niet stuk.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe die helemaal gaat klinken als het helemaal af is. En dat je zegt, over 2 weken, dan moet hij eraan komen weer. Nou, ik hoop dat we mogen gaan draaien op de radio voor je.
1: Ik ga jou een berichtje sturen.
0: Moet je doen, ik heb je nummer, dus ik ga je gewoon na de uitzending even een appje sturen. Dan heb je gelijk mijn 06-nummer gelijk in jouw bezit. Doe ik ook gelijk een e-mailadres erbij. Dus als dat die track uitkomt, ben ik misschien wel het eerste radiostation die je mag draaien hier op de zender.
1: Zou dat leuk zijn? Dat gaan we doen.
0: Nou, meer is leuk, want dan hebben we primeur op de radio.
1: Ja, dat gaan we doen, dan gaan we weer bellen.
0: Jezus, of je komt een keertje live naar de studio, mag ook.
1: Dat zou ook leuk zijn.
0: Je bent welkom.
1: Nou ja, stuur je nummer door en dan komt het helemaal goed.
0: Is goed, man. Hey, wat kunnen de mensen nog meer verwachten? In ieder geval over 2 weken die single. Hoe kunnen mensen in contact komen met jou?
1: Nou, sowieso natuurlijk via de website leslierosbach.nl. En alle social media kanalen heten ook Leslie Rosbach. De simpele Kennedy zijn en daar staat alle informatie op.
0: Oké, hey, en als ze een boeking bij jou weg kunnen halen, waar bestaat een optreden uit? 2 keer 30 minuten of is het bijvoorbeeld een avondprogramma als mensen dat willen weten?
1: Wij doen een half uur of 2 keer een half uur.
0: Mm-hmm.
1: Inclusief geluid en dat is wat we doen, zeg maar. En dan de muziek passen we altijd aan op de mensen die er zijn. Verzoeken, eigen nummers, echt van alles.
0: Nou, het kan niet mooier wezen dat ze jou gaan boeken erin en jouw complete team die met je meegaat erin.
1: Ja, nee, dat is echt leuk. Het is echt een leuke avondmiddag is dat altijd.
0: Nou, je hebt ook regelmatig natuurlijk leuke dingen staan op jouw Facebook van de opnames waar je aan het optreden bent.
1: Ja. Nou, optreden staat er ook op inderdaad. En dit is echt is een moeite waard om te kijken.
0: Ik ga zeker nog van het weekend nog een keer doen. Ik wil het eventjes helemaal weer door mijn kopje heen slaan. Kijk hoe je altijd weer zo machtig bezig bent als artiest zijn er daarin.
1: Ja, het is echt leuk.
0: Nou, ik kan alleen zeggen, joh, ik vond het super gaaf om weer gesproken te hebben. Ik wens je van een heel fijn weekend met je gezin. Ga er extra van genieten, want de komende weken ben je weer volgeboekt.
1: Zeker, dat gaan we doen. Erwin, super bedankt voor je belletje.
0: Hey, graag gedaan en doen ze de groeten van mij daar.
1: Doen we. Jongens, dankjewel, hè.
0: Hey, graag gedaan, Jan. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer weer. Doei.
0: Doei, Marcel. Was hem. Deze geeft Leslie Rosbach. En die zomerliefde. Wat een plaat, jongens. Het is een plaat waar je gewoon niet stil bij kan staan. Dat je echt moet gaan swingen. Zomerliefde. Kijk van buiten. Mooie, machtige temperaturen. En de temperatuur kunnen gaan oplopen. En s'nachts dan zit het gemiddeld tussen de 15 en 18 graden. Dus het is aangenaam voor toe als je dus s'nachts niks te doen hebt. En je verveelt je. Ga lekker buiten zitten. Steek een vuurkorf aan. Kijk wel uit of er niet in de buurt is wat brandbaar is. En als een vonk overspringt, dan kan wel het hele zootje in de hens vliegen. Dat moet je natuurlijk niet op je geweten hebben. Maar gewoon even lekker vuurkorfje even erbij voor de gezelligheid. Maakt het weer zo aangenaam. Zoals een nacht, zeg maar. Dat doe ik altijd meestal. Als het lekker temperatuur zijn, dan zit ik lekker s'nachts buiten. En ik geniet ervan. Van de warmte, maar ook van de stilte die je om je heen hebt. En dat is het mooiste van alles erop, man. Hey, we gaan even een leuke plaat nog even draaien op de radio. Ik heb nog een hele leuke opgezocht. Maar eerst even vooraf een hele mooie jingle op de radio. Die jingle die gaan we eerst dan natuurlijk even kijken. Hoe gaan we dat doen? Dan gaan we deze aan doen. Dan gaan we gewoon deze aandrukken. Komt-ie. Dan moet hij het wel even doen, jongens. Even zien. 1, 2.
2: Dit is je favoriete DJ. Erwin van Dijk.
3: Erwin van Dijk.
4: Iedere avond zie ik ze staan. Lonkend voor het raam.

Ik moet eerlijk zeggen, als een plaat als deze draait, waar je ook bent, of het nou een feest is, of gewoon achter in je tuin, of op het land, of op de radio. Het is een nummer dat iedereen kent en iedereen gaat compleet helemaal uit zijn dak met deze van Rob Ronalds. En die nummer heet Meisjes van de Nacht. U kunt ons appen op de welbekende appline en dat is dan 06-175-230-26. Nogmaals, dat is 06-175-230-26. Ook rechtstreeks bellen aan de studio is ook altijd mogelijk op 033-29-8-7171. Het welbekende nummer van de studio van Eemland 1. Hij is gearriveerd. Uit Noordwijk komt hij vandaan. En dus ligt een heel erg beetje aan de buurt, moet ik eerlijk zeggen. Ik spreek er nog wel eens radiostations uit Noordwijk. Ja, mooie afstanden, mooie verbindingen die dan gaan maken met die jongens daar uit die regio. We gaan zo met hem praten met Berko en Fiesta. Ik heb van tevoren alles in elkaar gezet om de nodige aandacht erin te geven. Om het exemplaar nog verder, nog cooler, nog leuker op de zender te zetten. Een zieltje draaien, dat doen de meesten allemaal. Je moet toch iets neerzetten wat leuker is. En wat misschien nog wel de toon gaat aangeven. Waardoor je dus voor de artiest iets meer kan gaan betekenen op de radio. Dan alleen het standaardje de ziel draaien inderdaad. We gaan even eraan met deze instrumentale. Je mag natuurlijk even reageren. Zometeen zetten we weer Facebook aan. Kunt u heerlijk meekijken. En je mag een mail naar ons sturen. Dat is DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Dat is DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Misschien heel ouderwets. Nou, de kaarten die gaan er tegenwoordig helemaal eruit. De postbodes, daar wordt het helaas hun beroep een klein beetje opgeven. Want er wordt ontzettend weinig post nog bezorgd. En dat betekent dus dat er een komende aan werkloosheid komt. We spraken vandaag eentje die zei, ik moet mijn baan verlaten. Want ja, er is ontzettend weinig werk. Post is niet meer veel. Dus er zijn te veel mensen en er moeten gewoon heel veel mensen eruit. En dat is wel treurenswaardig. Maar ja, we gaan in contact met ze houden, zijn, want ik vind het jammer. Want er was toch wel een beetje een soort aanspreekpunt voor de postbodes. Maar ze zorgen altijd dat het product op de juiste plaats en op de juiste tijdstip op de bestemming komt. We gaan naar volgende keer. Zijn we er niet trouwens? Dan moet ik nog even mededelen voor degenen die dan denken van mee de volgende week. Nee, dan ben ik er niet. Even een dagje vrij. Ik word wel een dagje ouder, maar dat hebben we helemaal afgecanceld. En dat heeft te maken met een MRI-scan. Maar dan ga ik verder niet vertellen op de radio, want daar zit ik niet voor om dat allemaal mee te delen. De ene vraagt ontzettend veel aandacht erin. Wil ik niet, doe ik ook niet. Het gaat tenslotte op de radio, daar moet je op richten. En wat je dan zelf iets hebt, dat moet je gewoon achterwege laten. Want er zijn altijd mensen die een beetje zielig doen, die willen aandacht. Die krijgen dan weinig aandacht en dan zitten dan dat soort dingen neer. Of dat ze ruzie hebben, zetten ze op Facebook. Nou, ik vind persoonlijk daar is Facebook niet voor. Houd zakelijk, houd het gewoon privé allemaal. Dan is het ook aangenaam en leuker, want iedereen leest de berichten wat je erop zet. En ja, ik ben eerlijk en niet een voorstander daarvan. Radio, daar richten we ons 4 uur lang. Vannacht krijg je weer te horen 2 uur lang dikke vette mixen. Tussen 12 en 2. We hadden even wat problemen met de FTP-server. Maar we krijgen wel mixen te horen. En volgende week krijg je weer mixen te horen van DJ El Roy met een nieuw mix. En nog eentje is met name een beetje ontglipt, maar dat ga ik je van de week op Facebook even vermelden welke nieuwe mixer dat is. Hij heeft ze ook aangebeld bij ons. En afgelopen weekend hebben we al zijn mix gedraaid op de radio. Dat was dus 1 en 2 uur. Dus ben je ook een mixer, wil je bekendheid hebben aan jouw mix, moet je het wel heel goed in elkaar zetten zonder enige norm van fouten. Maak je een fout. Helaas gaan we dat niet uitzenden voor je, want ik vind het jammer. Maar als je dat toch doet, dan zit een persoon belachelijk. Er zijn vele zenders die het doen. Ik doe dat niet. Ik geef je gewoon een hele leuk appje of een bericht geven terug. Als wat fouten zit. En wie weet voor de volgende keer dat je wel een goede mix kan maken. Want het moet een perfecte mix zijn. Want hij wordt ook uitgezonden een uur lang op de radio. Ik zeg al, we zijn zo meteen terug voor een volgende uur op de radio. Staan we eerst met een 12 inch. En daarna gaan we praten met Berko over Fiesta voor je. Graag tot zo.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie.
0: Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Well.

0: Thuisadvies op maat. Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

op de radio. En was niemand anders dan Berko inderdaad. Fiesta, je hoorde hem al. Hè? Ik denk, ik zat ook te praten, ik kon niet aan de geluisteren, maar dat was in ieder geval hem. Gaan we zo meteen, gaan we naar de 12 inch, gaan we hem in onze uitzending halen. Hij zit gewoon live hier. En dan gaan we even praten over de ontwikkelingen en alles van hem. Gaan we eerst even, ik zei het al, een heerlijke 12 inch voor je draaien op de radio. Doe eens schuif een beetje omhoog. Ga ik zo even de uitzending halen, Berko. Gaan we even een babbeltje maken over de ontwikkeling van hem en over die nieuwe release van hem, Fiesta. Kijken wat het allemaal teweeg gaat brengen, zeg maar, hier op de zender, maar ook natuurlijk bij het publiek. En waar die mensen ook dat nummer mogen draaien, kan natuurlijk een bedrijf in zo zijn, want dat zal zeker goed gaan aanslaan. Dit is een lekker zomerhit, waar je lekker kan swingen hier. En dat doe we altijd zaterdagavond tussen 6 en 5 voor 10 op de radio. Je mag even naar ons, 06-175-230-26. 06-175-230.

0: Zo lekker deze lekkere disco stamper op de radio. Ja, zo plan is deze hoort er gewoon erbij op zaterdagavond. Mag compleet niet ontbreken. Even kijken naar de tijdmelding. 10:50 achter onze studio. We gaan uitgebreid met hem praten. Ja, over zijn heerlijke muziek. En dan gaan we deze even instarten zo. Hoppakee, dan gaan we de schuiven helemaal omhoog doen. Gaan we een beetje bas toevoegen. Om het allemaal helemaal optimaal neer te zetten. Als het goed is, moet het gaan werken. Ben ik een goede avond.
1: Een hele goede avond allemaal.
0: Alles even erop komt, dan werkt het allemaal. Is het niet te hard?
1: Nee, dit is perfect zo. Heerlijk.
0: Oké. Okay.
1: Klinkt goed.
0: Je kan binnen. Je had een soort hype al, wat je zei, of niet?
1: Ja, zeker. Wat een gezelligheid allemaal in, joh. Leuk.
0: Maak je dat vaker bij mijn radio?
1: Ja, ik kom regelmatig bij de radiostations neer waar mensen heel enthousiast zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ook vanavond weer. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik zie jouw enthousiasme al eigenlijk al de afgelopen 5 minuten dat ik het hier zie gebeuren. Okay. Dus ik vind het leuk om hier te zijn vanavond.
0: Ja. Nou, super gaaf. Je kwam uit Noordwijk, zei je?
1: Noordwijk, zei, ja, klopt.
0: Ja, dat is een aardig afstandje,
1: ja,
0: moet
1: zeker,
0: ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, doe je ook alle radiostations een beetje afrijden? Of zijn er bepaalde...
1: Nee, ik ga echt heel lang door. Ja, ik ga heel lang door. Overal naartoe. Geweldig. Vind ik echt leuk.
0: Maar kun je het combineren bijvoorbeeld met je werk, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké, okay, wat voor werk doe je? Lijkt me een beetje een bouwvakkertje.
1: Nou, je hebt het bijna goed. Ik ben van origine hovenier.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en ik ben nu projectleider bij een hoveniersbedrijf. Heel groot hoveniersbedrijf in Nederland. Een van de grootste zijn we. Dus dat doe ik met heel veel liefde en veel plezier. Daarnaast zijn natuurlijk het zingen.
0: Ja. Hé, hey, maar als de hoogste zeg maar erin van als hovenier zijnde. Het is altijd wel druk werk altijd. De onkruid komt eraan. Het plantje moet je dan weer eruit halen. Ja, je moet het netjes weer maken voor de gemeente bijvoorbeeld. Want werk je ook samen met de gemeente?
1: Nou, we doen eigenlijk van alles. Maar ik doe vooral dak- en gevelbegroeien. Dus ik ben echt gespecialiseerd in daktuinen en groene gevels en dat soort dingen. Mijn ploeg, mijn team doet dat dan, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is nu stervensdruk. Inderdaad, wordt alles wat nu gebouwd wordt, moet er groen gebouwd worden.
0: Oh.
1: En daar mogen wij gelukkig deel van uitmaken.
0: Heerlijk is dat. En vooral in de buitenlucht. Voor mensen die niet opgesloten kunnen wezen in een loods bijvoorbeeld. Die denken, ik moet zoiets kiezen om als hovenier lekker buiten te werken.
1: Ja, zeker weten. Nou, die postmannen waar je net over had, laat ze bij ons solliciteren. Laat ze hovenier worden.
0: Ja.
1: Die mannen bij de post zijn allemaal welkom.
0: Ja, voor aankomende week komt hij nog een keer langs, zei hij. Want het duurt nog even dat hij dan weg is, zei hij. Maar het houdt op. We krijgen zijn telefoonnummer. Hij zegt, want ik wil contact met jullie blijven houden. Ik vond het leuk met de mensen waar ik gepraat heb. Niet iedereen zei, die staat open voor je. Of te maken een babbeltje. Die pakken de post aan en die denken, stik maar en rot maar op.
1: Ja.
0: Maar wij maken gewoon echt een babbeltje met ze. Van, hé, leuk in de post. Dan heb je wat elastiekjes zo. Die komen we weer wat gebruiken.
1: Leuk, ja.
0: En ja, en als hij wat had en was een vervangende voor hem. Dan denk ik van, hé, waar is die andere dan?
1: Ja, een bakje voor de postbode natuurlijk.
0: Ja,
1: en dat hoort erbij.
0: Ja, absoluut. Weet je, dat brengt ook gezelligheid met ze mee. De mensen hebben weinig contact met elkaar nog erin.
1: Ja, dat is jammer, hè?
0: Ja, en dan heb je iemand die dan nog spontaan is en toch een babbeltje maakt. En hij had ook... toen een keer was zijn zoontje. Die was toen ernstig ziek op een zaterdag. Dus hij moest stoppen met zijn werk even. Hij moest per direct naar het ziekenhuis, heeft hij ook verteld.
1: Erbij, ja.
0: Dus de post kon hij niet bezorgen. Dat deed hij dan op zondag.
1: Kijk.
0: En dan kreeg hij zondag wel een uitbranden van een aantal mensen. Die waren niet blij dat hij dat op zondag kwam brengen. Hij legde uit waarom. Ze hadden geen begrip en ze hebben gewoon maandag zijn baas gebeld.
1: Ja, dat is wat, hè?
0: Ik zeg, wat een hufters zijn.
1: Ja, het is zo goed voor het bedrijf juist om dat dan te doen.
0: Dus ik geef me dat rest, dan ga ik persoonlijk wel even langs. En toen begon hij te lachen. Ik zei, dan gaat er wel wat anders gebeuren. Nou ja, ik zal ze wel een hartig woordje toespreken.
1: Ja,
0: weet je,
1: mag
0: blij wezen tot de post nog komt. Kijk, als hij het niet doet, dan wordt hij pas een paar dagen later gebracht. En dan loop je achter de feiten aan.
1: Waardering voor de werkende mensen is belangrijk.
0: Dan bedoel ik, zeker absoluut. Hovenier is net zo. Jij doet het zeker nog tussendoor. Dus je kunt het heel mooi combineren erin.
1: Ja,
0: allemaal.
1: Dat is echt heel erg leuk. En als tegenwoordig op de bouw aankomt lopen, die jongens hadden mijn nummer natuurlijk aanstaan.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, dat is wel lachen hoor. Dus expres ik aankom lopen.
0: Ja, dat snap
1: Fiesta
0: ik wel,
1: natuurlijk op. Dat is wel echt heel mooi.
0: Lekker machtig, hè? Dat is wel gaaf.
1: Ja, heel leuk.
0: Hey, maar het is wel een nummer wat je denkt van, als je het zo hoort, denk je van, nou, op de juiste tijd hebben we even uitgebracht.
1: Ja, zeker weten.
0: Heb je ervoor gekozen of zo?
1: Ja, we zijn er echt al heel lang hiermee bezig geweest. En 3 jaar geleden zijn we in Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Ook het idee van Fiesta, Siesta.
0: Ja.
1: Ik heb het op een gegeven moment het lekker opgeschreven. Heb ik 2 jaar op de plank laten liggen. En toen ben ik naar de studio gegaan. En ik zei, we gaan hem maken.
0: Ja.
1: En we gaan hem net voor de zomertijd en zomer uitbrengen. En dan hopen dat mensen hem oppakken en daarvan genieten.
0: Mm-hmm.
1: En dat lijkt te gaan gebeuren. Ja.
0: Hey, maar 2 jaar lang op de plank laten liggen, dat is maar wat. Waarom? Ja. Zo lang?
1: Ik ben zo twijfelachtig soms met dingen.
0: Hoezo?
1: Ik wil echt in mijn hoofd weten dat het goed is. En dat ik echt het idee heb van dit voelt
0: dit
1: goed
0: gaat
1: gaan worden. En dat voelde toen zo.
0: Ja, toen maar toen niet.
1: Nee, op dat moment echt niet.
0: Het
1: is ook een beetje, je hoort veel, hè? In alle liedjes hoor je Siesta, Fiesta. Maar wij hebben hem wel zo kunnen krijgen dat er een stuk authentiek in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een stukje erin zitten. Tante Jannie staat te dansen, want oma Cor is er niet bij.
0: Ja.
1: Maar dat verwijst een beetje aan de volksmuziek van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben echt wel ook accordeons natuurlijk in zitten.
0: Dat is mooi.
1: Het is een dansfeestnummer, maar met een lekker ouderwetse randje.
0: Heerlijk.
1: En dat is echt een proces geweest waar we naartoe moesten werken.
0: Het geluid is ook heel goed, want daar luister ik altijd aandachtig naar. Want natuurlijk, elke artiest gaat natuurlijk naar een ander geluidsstudio. En dan hoor je wel eens de verschillende erin dat je denkt van nou, die is aardig dof. Ja. Dan denk ik, oh, wat een verschil met eentje die wel heel mooi kwaliteit heeft. Want ik hou wel van kwaliteit.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ben echt heel blij met het liedje.
0: Ja. Ja. Weet je wat doen? Je hebt het net al gehoord op de radio. Ik wou het eigenlijk niet doen. Maar ja, oké, het is toch even gebeurd. Maar we gaan nog een keer draaien op de radio, want hij is echt machtig hier op de zender. Ga even naar huis met z'n allen aan die mooie single van hem. Het heet Fiesta. Hier is Berkel voor jullie op de radio.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Zo heerlijk ook achter Jam even lekker een babbeltje maken, zeg maar, over allerlei dingen wat ons eigenlijk een beetje bezighoudt. Maar vooral natuurlijk het werk, radio, want zonder dat, ja, wat zou je dan moeten doen? Dan plaats ik nog steeds op de dag van vandaag nog een vraagteken bij, maar zolang radio nog steeds het mooiste medium is, blijft het natuurlijk in alle tijden doorgaan. En als het gezondheid het toelaat, dan blijft het ook natuurlijk mee doorgaan hier op de radio. Ik zeg al, mooie track van Berko en Fiesta. En wat dat betreft, het smaakt wel naar meer in die single van jou.
1: Ja, zeker weten.
0: Kunnen we nog meer iets verwachten in deze stijl of ga je iets anders weer doen?
1: Nou, ik ga wel in deze stijl doorborduren. Mm-hmm. En er zitten al wat dingetjes in de pijpleiding waar we over na aan denken zijn. Ja, daar kan ik nog niet te veel over zeggen, maar er wordt aan gewerkt. En eigenlijk wil ik januari, februari weer de studio in en dan iets eerder gaan releasen. Nu was hij mei, mm-hmm. maar ik wil eigenlijk al maart, april volgend jaar al wat uitgaan brengen.
0: Maar dus in de tussentijd hebben we niks anders dan?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Bewust niet.
0: Ik wacht erop.
1: Nee, bewust niet. Ik wil echt op dit nummer focussen de komende tijd. Echt de hele zomer lang en overal inderdaad zoveel mogelijk naar radiostations. Ja. Ik deel hem ook regelmatig op social media, op Facebook en Instagram.
0: Ja.
1: Deel ik hem heel vaak en in de hoop dat mensen hem weer doordelen en liken en dat hij lekker breed uitgedragen wordt. Mm-hmm. Ik ben dan bang als ik nu met een nieuw nummer aan de slag ga, dat
0: gaat die anders verdwijnen.
1: Ja, dat denk ik.
0: En dat wil je niet hebben?
1: Nee, ik wil deze echt tot na de zomer 100% focus.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, de zomer is natuurlijk eigenlijk wel een beetje, wordt het dan wat lastiger, maar misschien dat die volgend jaar weer een beetje opgepakt wordt. En dan van de winter lekker de studio in en dan de eentje klaar hebben staan voor maart, april. Dat we dan weer kunnen vlammen.
0: Er zijn heel veel collega's die zeggen van joh, ik doe 3 of 4 keer per jaar iets uitbrengen. Sommigen zeggen nog, nou ik wacht even tot bijvoorbeeld de kerstdagen. Dan gaan ze met de kerst iets leuks uitbrengen. Man. Ja. Dan zeggen ze, dan gaan we het niet doen via een plugin, maar dan gaan we het zelf iets neerzetten.
1: Ja, nee, dat is niet aan mij besteed. Ik ga gewoon, mijn idee is 2 tracks per jaar.
0: Mm-hmm.
1: Of sorry, 1 track per jaar.
0: Ja.
1: En iedere voorjaar, ieder zomer. En de kerstplaat, nee, ik ben niet zo van de kerstmuziek.
0: Maar je houdt wel van de kerst, neem ik aan, toch?
1: Ik vind kerstberen gezellig, maar dan gewoon lekker biefstukje eten. Nee, maar, geen kerstplaat voor mij. Nee,
0: ik zou helemaal te denken. Hey, ik zou wel eens denken van, als jullie zeg maar een plaat gaan uitbrengen bijvoorbeeld, denk je ook wel eens aan een 12-inch bijvoorbeeld, zo'n disco-stampertje. Dat je denkt, ik ga zo'n disco-stampertje uitbrengen.
1: Ja, disco-knallertje. Natuurlijk is dat leuk als dat een keer lukt.
0: Ja.
1: Maar het is wel ook iets wat spontaan ontstaat. Hè? We gaan in de studio, er liggen wat teksten klaar en we gaan gewoon maken. En de eerste half uur gooi je ook gewoon dingen weer in de prullenbak. Nee, nou, dat klopt niet, dat is niks. En dan gaan we gewoon lekker verder borduren. En uiteindelijk komt daar iets bijzonders uit, wat je soms ook niet verwacht, hè, voordat ik in de studio ga.
0: Dat je denkt van, nou, dit is iets waar je denkt van, nou, dat is iets dat meer smaakt. Dat
1: ja,
0: je
1: zeker.
0: Denkt van, dit ga ik uitbrengen. Dus kijk hoe de mensen daarop reageren bijvoorbeeld.
1: Ik was dolblij toen dit klaar was, het liedje.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ik heb hem thuis meegenomen en ik heb familieleden die houden niet zo van Nederlandse muziek.
0: Waarom niet?
1: Ja, die vinden dat niet leuk. Ze lieten dingen horen. En ze werden helemaal enthousiast. Zeiden, wat een fantastische plaat.
0: Dus
1: dat
0: gaan
1: is wel mooi dan.
0: Ja. Dus ze gaan misschien de toekomst. Ja, misschien gaan ze de toekomst wel houden van de Nederlandse lied. Zijn ze op leeftijd bijvoorbeeld of niet?
1: Nou, een beetje mijn leeftijd
0: is
1: houden. Een beetje 140 jaar.
0: 140
1: ik
0: een beetje.
1: Ben 38, maar dan.
0: Oké. Okay. Maar dan moet je toch een beetje houden van Nederlandstaligen. Kijk, het is natuurlijk verschillende Nederlandstaligen. Je hebt verschillende uitvoeringen, noem ik maar. Maar je hebt ook bepaalde Nederlandstalen waar je denkt van, nou, daar ligt maar hartje wel bijvoorbeeld. Appelski nummertjes of zo.
1: Appelski, feestmuziek inderdaad.
0: Dan moet je toch een beetje houden.
1: Ja, zeker. Dat is het idee met dit plaatje ook geweest. Gewoon wel Nederlandstalig, maar wel even iets uptempen.
0: Ja.
1: En dat is gelukt, denk ik.
0: Ja. Hey, je hebt ook toch de Appelski hut. Dus je zit in Amsterdam volgens mij.
1: Ja,
0: dacht ik, ben je dan wel eens geweest of niet?
1: Ja, zeker. Ja, daar zijn we
0: dat is ook wel gaaf daar als je daar mag optreden.
1: Ja, is heel leuk als je daar een keer mag optreden. Als ze een keer bellen, dan ga ik er naartoe. Ja. Hartstikke leuk.
0: Hey, dan ga je het podium op. Wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, ik word helemaal enthousiast. Adrenaline, ja, gelijk
0: ja,
1: al.
0: Echt?
1: Ja, als ik het podium op spring. Hey, soms heb ik wel een beetje zenuw hoor. Van tevoren,
0: ja, maar dat is gezond. Dat is gezond.
1: Ja, maar ik spring erop en er gaat bij mij iets aan. Ja. Een vlammetje en ik vol gas. Ik ga feest bouwen.
0: Heerlijk, hè?
1: Heerlijk. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Het mooiste wat je kan doen.
0: En dan ga je natuurlijk met meerdere artiesten op gaan treden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik doe ook wel gewoon veel tuinfeestjes. Dus met mensen lekker achter in de tuin vind ik ook echt heel leuk om
0: geen
1: te doen.
0: Geen last van overlast van, van het geluid, dat mensen gaan zeiken?
1: Ja, zeker wel. Maar soms komen de mensen juist erbij, die vinden het gezellig. De buurman die komt even kijken, die komt nog een pilsje doen en zo. Dus dat
0: maar zo moet het werken eigenlijk.
1: Ja, dat werkt.
0: Gewoon de buurt uitnodigen en zeggen, joh, we hebben een feestje. Dan komt een artiest, komt die zingen dan. Ja. Geen gezeik, een beetje liefde, een beetje vrede met
1: dat
0: elkaar.
1: Dat is leuk. Nou, die echte problemen met boze buren hebben we nooit meegemaakt. Okay. Meer dat ze lekker gezellig bij komen staan. Nee, dat klinkt wel leuk.
0: Hoort het eigenlijk?
1: Ja, dat
0: ja ik heb mensen die gaan er gewoon heen, hè, en die zeggen gewoon, dat moet nu uit.
1: Oh, dat heb ik nooit meegemaakt.
0: Nou,
1: maar het wordt een knappe kerel die hem dan uit gaat zetten, hoor.
0: Ja, nou, bij mij gebeurt het ook niet. Als bij mij ze gaan zeggen, dat moet uit, dan zeg je, moet luister, ik kom uit de volksbuurt. Ik hou er niet van, dus je bent hier welkom, maar niet tegen mij te gaan zeggen dat iets uit moet.
1: Nee,
0: ik kan wel een ander knopje uitzetten, zeg maar. Dan is dat dan voor altijd, zeg ik altijd. En dan wel een beetje met een lachend bekje, dan komt de boodschap wel over, denk ik. Hup, want we hebben toen kennis gemaakt en toen zei ik vaak vandaan kwam. En ik zeg, bij mij is zo in onze cultuur, je houdt van de muziek. Je houdt van het leven, je geniet van het leven. Het is nemen en geven. Heb je elkaar nodig, dan moet je elkaar kunnen helpen. Zo vind ik dat. Maar kom niet bij mij zeiken om dingen waar je gewoon totaal nergens op gaat.
1: Nee, met elkaar feestjes maken van het leven.
0: Maar ga je zeiken, ja, dan heb je een probleem. Toen zei ze, nou buurman, ik wil geen ruzie met je maken. Nou, dan wist ik gelijk al, de boodschap is wel heel goed overgekomen.
1: Ja, het was gauw opgelost.
0: Ja, was gauw opgelost. Weet je, je moet even kennis maken, even zeggen van hoe je in het leven staat. En hoe je over bepaalde dingen denkt. En dan geven we die boodschap al mee. En als we dat allemaal zouden doen, dan zou het wat aangenaam zijn. Dan kun je meer buurtfeestjes verwachten.
1: Is ook, maar gewoon goed aankondigen ook. Hè, dat soort feestjes. Zeg ik ook tegen de mensen waar ik optreed, van zeg het wel even tegen je buurt. Of nodig zuid, maar zeg het wel even. Ja. Want er komt best wel even een flink apparaat staan, want wat herrie gaat maken. Mm-hmm.
0: Dus, ik vind het machtig. Ik ben ook eentje die deed het in de tuin. En die had een bruiloft. En ik heb mijn geluid neergezet. Nou, de hele complete wijk hoorde. Ja, en gegeten was, hun ging om 12 uur weg. Ze hadden een hotelletje geboekt. Ik zei nou heel veel plezier. Denk zo met een handgebaar. Nou, ze begonnen te lachen. En toegevend was het iets voor 1 tien, voor 1 of zo. Toen nam ik afscheid van iedereen. Bedankt dat het allemaal nog toegelaten wordt in deze maatschappij. De tolerantie is toch heel hoog. En nogmaals, dank daarvoor. We hebben het plezier gedaan. En wat mij betreft, voor straks wel rusten en rij voorzichtig. Nou, ik zet alles uit. En we denken wat overkomt bij mij. Je raadt het nooit.
1: Wil je nog even doorgaan? Alles heb geruimd.
0: Nee, dan gaat de poort open. En dan staat meneer agent in één keer voor mijn snuitertje. En die zegt, ik heb heel al dachten ze te luisteren al een kwartier lang. En hoe je dat zei met je toespraak. Nou, ik was wel onder de indruk, zei hij. En ik vond het heel netjes. Dus je hebt het goed gedaan om precies 1 uur uit te zetten.
1: Nou, fantastisch toch? Nee,
0: ik
1: zei,
0: nou mooi. Ik zei, nou, ben je alleen? Ja, ik zei, nou, dan ben je helemaal wat als je alleen zit in die auto. Maar heb je nachtdienst? Ja, ik heb ook nog een nachtdienst. Ik zei, moet je wat te drinken hebben dan, jongen? Ja, doe maar een kolentje. Nou, ik ga een kolentje of een babbeltje meegemaakt. Ik zei, nou, heel veel plezier eentje. En nou, als je een feestje hebt, je weet me te vinden nu, hè? Ja, vraag van deze mensen en dan kom ik bij jou draaien.
1: Dus de agent jou weer gebeld voor zijn feestje.
0: Nee,
1: zijn
0: niks, joh, die denk ik vind allemaal best. Nee.
1: Ja, dat was wel leuk geweest dan.
0: Dat was echt leuk geweest. Maar ja, misschien onthouden ze dat voor de volgende keer. Ja. Je weet het
1: komt een feestje, zeg ik altijd.
0: Ja, zo is het altijd. Hè, want het gaat eigenlijk van de contacten op een feestje. Net zoals bij jou optredens. Er zitten natuurlijk altijd mensen die houden echt van Nederlandstalig lied. En die zeggen, nou, ik wil die gozer wel even boeken. Hoe kunnen we in contact komen?
1: Zo gaat het inderdaad.
0: En dan is er mondreclame.
1: Ja, mondreclame is het mooiste. Ook veel Facebook en Instagram waar ik van op gevraagd word en benaderd wordt. Maar altijd inderdaad op zo'n feestje komt weer iemand die dat ook echt leuk vindt. En het Hollandse lied.
0: Gaaf,
1: dan krijg je weer, dan kan je daar weer terecht en zo. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, want vroeger deze allemaal reclames maken in de kranten. Maar dat kost klauwen van geld.
1: Ja, en niemand leest krant meer natuurlijk. Dus.
0: Nee, want niemand gaat een krantje hebben. Niemand gaat meer kijken. En als je op Facebook zit iedereen erop. Instagram zit iedereen op. TikTok zit iedereen op. Nou, dan kan je ook je verhaal kwijt. En dan komen die boekingen helemaal los.
1: Ja, dan gaat het hartstikke goed.
0: Ja. Hey, hoeveel boekingen heb je gemiddeld zo in het weekend?
1: Nou, gemiddeld. Ik denk 1 of 2. En dat is op zich wel lekker. Soms zelfs 3. Mm-hmm. En dit weekend heb ik even lekker helemaal niks. Ik heb een vrijdag eentje gedaan. Ik heb nu lekkere radioshows. Lekker gezellig.
0: Heerlijk. Dat
1: is ook lekker hoor. Ja, ik had een optie staan voor Rotterdam eigenlijk. Maar die ging niet door. Daar had iemand anders voor gevonden. Dus dat kan ook gebeuren. Ja. Dat geeft ook niks.
0: Maar dan wordt er misschien wel vroeger een afspraak gemaakt met jou erin. Ga ik vanuit.
1: Wie weet. Ja, dus je bellen.
0: Hey, 12 inches hou je ook wel van. Hè? De lekkere discostompetjes. Dus rond de 40 ben je een beetje. Dus dan moet je wel van die muziek houden. Gewoon even een lekkere discostompetje even draaien op de radio. Timebreak hier op de zender. Doen we dan met deze lekkere opname uit vervlogen tijden. Maar misschien ken je het nog, jaren 80. Toen was ik al iets ouder. Toen was ik natuurlijk geen 15 meer. Ik ben wel geboren in 1965, reken maar uit. In de jaren 80. Met alleen maar vinyl gedraaid, maar je nog geen snelstarters. En dan draai je de plaat een halve slag terug, hield je vast. En als de andere plaat bijna afgelopen is, dan laat je hem los. En dan gaat hij heel mooi vloeiend over. Sommigen die hebben zo'n scherm staan door je heen gehoord. Nou, dat vind ik een beetje een afbreuk van de plaat. Zo deden wij dat niet. We deden het met vinyl. En deze vond ik eventjes in mijn collectie. Hij is leuk, hij is mooi, hij is machtig. Zet de volume maar maximaal. Dat doe ik ook hier in de studio. En wil je reageren, dan kan natuurlijk op de headline 06-175-230-26. 06-175-230-26 is de headline voor vanavond die wij hanteren voor jullie.

0: Heerlijk eventjes, André Hazes op de radio. En leef nu maar je eigen leven. En daarvoor zo een mooie 12 inch van iemand anders dan Sharon Redd en You Are Winner. Ja, dan sta je nog als ik zei al op het podium en dan gaat Adeline door je live heen. Komen ook de mensen daar bijvoorbeeld naar je toe? Dat ze zeggen, ik ben helemaal gek van je?
1: Nou, zover is het nog niet helaas. Maar sommigen wel, ja, die willen wel een praatje maken. En op de foto soms wel eens, dat begint een beetje te komen. Dat is wel echt heel leuk.
0: Oké.
1: Ja, dat is wel gezellig.
0: Hey, maar als ze dan het podium komt, denken ze, zijn ze ook zo brutaal om die microfoon te pakken van jou dan?
1: Nee,
0: ik zie het wel eens voorbij komen dat mensen gewoon die microfoon pakken. Dan houden ze wel vast, die artiest, maar dan zitten ze toch aan die microfoon.
1: Nee,
0: dan schroef je het er tegen.
1: Nee, dat doen ze eigenlijk niet. Maar wat ik vaak wel doe als mensen bij mij komen, doe ik juist naar hun. Van, hey, zing maar even lekker gezellig, even een liedje mee.
0: Hey, maar dat is leuk. Dat zijn wat mensen graag willen. Entertainment moet je wezen.
1: Ja, zeker.
0: Het moet in je zitten.
1: Ja, ik loop best even een rondje bij de mensen. Ja. En degene die het willen maken, even een praatje mee. En misschien ook juist degene die het niet willen, ook wel is soms bewust.
0: Die zijn een beetje schuw, mensen schuw bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is wel grappig. Juist bij die mensen die dan met je rug naar je toe gaan staan. Juist daarbij gaan staan. Ja. Om die mee te trekken.
0: En
1: soms lukt het
0: om.
1: Echt niet hoor. Nee. Ja, nou, soms lukt het ook echt niet. Dan vinden ze gewoon niet leuk. Of er is geen zin erin. Ja, maar sommigen gaan draaien dus wel om. En die gaan er wel mee feesten ineens.
0: Ja, maar zo hoort het toch aan.
1: Ja, dat is wel heel leuk om te zien. Dat je toch die mensen die even eens met de rug naar toe staan. Wel uiteindelijk meekrijgen. Ja. Lachen.
0: Hey, wat is het leukste van al die feesten? Wat heb je het leukste meegemaakt al?
1: Het leukste wat ik meegemaakt heb is bij ons in Noordwijk de tentfeest. Dat was gewoon 800 man.
0: Zo.
1: Het leuke daarvan is dat ik nou de helft ken. Dat is misschien wat veel. Maar ik ken de meeste mensen wel natuurlijk bij ons in het dorp. Dus dat is wel echt heel leuk.
0: Het is een klein dorpje, toch?
1: Ja, zeker. Is niet zo groot. Iedereen ging helemaal los staan natuurlijk in het tentfeest. Allemaal lokale zangers zeg maar, bij ons de buurt komen daar. Dus zangeressen, zangers. Dat is echt heel leuk.
0: Hey, maar dan heb je eigenlijk best wel een voordeel. Want dan kun je met z'n allen een keer iets bij elkaar neerzetten.
1: Ja.
0: Een evenement neerzetten in een grote tent. Dat al die talenten, lokale talenten, zeg maar, daar komen optreden erin.
1: Ja, is heel leuk. September is weer een groot tentfeest bij ons. Dat wordt een grote gezelligheid.
0: Hey, maar de mensen die leven dan helemaal uit. Want gebeurt er wel veel activiteiten daar? Of is het soms weinig? Ja. Want sommige dingen gebeurt heel weinig. En als iets is, dan barst de bom eigenlijk. Maar dan gaan ze van genieten. Helemaal uit hun dak.
1: Het is een prachtig dorp bij ons, maar er is niet veel te beleven. Nee. Je hebt alleen één keer per jaar dan een tentfeest.
0: En dan houdt het op.
1: Ja, je hebt wel eens een keer bij de duinen wat dingetjes en zo. Weet je wel, Ibiza-markt hebben en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk wel een beetje. Zo jammer, ze zouden eigenlijk meer evenementen moeten organiseren.
0: Dat is wel leuk, maar ik denk altijd, die dorpen, daar moet toch meer gaan leven. Ja. Dat moet toch meer gaan gebeuren erin.
1: Zou best wel kunnen. Koningsdag is bij ons altijd wel leuk gevierd.
0: Okay.
1: Maar dan voor de rest zou ik niet zo snel wat op kunnen.
0: Hey, maar dan komen de mensen altijd buiten af, zeg maar, van Noordwijk.
1: Ja, nou, ook dat valt ook nog tegen. Ik denk meer wel lokale mensen eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Want het is natuurlijk best wel een stukje rijden nog. Als je bij ons snel uit elkaar rijdt, het is best wel eentje voordat je echt in het dorp bent.
0: Ja.
1: Dus dat is best wel lastig, denk ik, voor de mensen.
0: Maar je moet er gewoon een keer meemaken, zoiets, zeg maar, om daarheen te rijden. Voor die afstand.
1: Ja, sowieso moet je een keer bij ons in het dorp komen kijken. Dat is echt heel leuk.
0: Hey, morgen heb je dan ook nog ergens een optreden of een radio-interview?
1: Nee, dit weekend heb ik eigenlijk helemaal niks meer. We hebben echt lekker rust. Even
0: heerlijk, hé. Ben je al geweest bij Valencia Radio?
1: Valencia, nee, nog niet.
0: Dan moet je heen gaan. Moet kijken, Dennis gaat regelen. Dan mag je ook gaan zingen. Ze hebben een hele mooie opgebouwde schuur.
1: Dat is heel leuk dat ze hem uitnodigen. Dat is wel mooi zijn, ja.
0: Ja, want ik heb het gezien en ik moet eerlijk zeggen, ik kon de longbus gaan draaien, maar ik moest een demo maken.
1: Oh. Nou, kijk, goed advies. Ga ik even vragen of daar
0: Dan neem je orkestband mee en dan zeg je, joh, ik wil ook even een stukje zingen. En in de meeste gevallen laten ze dat op toe, want ze hebben een podium en er treden heel veel artiesten op daar.
1: Dat is heel gaaf juist. Kun je echt even single even live laten horen.
0: Ja, want dat is juist mooi en dan kun je de mensen op inspringen daarin. En dan kun je zien hoe een radio maken daar klinkt.
1: Heel leuk, hè?
0: Ja, want ze zeiden al, kom bij ons draaien, je moet een demootje maken. Maar ja, ik heb helemaal geen zin meer in, joh. Ik zei, ik luister, ik 15, 16 ben, oké. Okay. Ik heb een bepaalde leeftijd, hoef ik mij toch niet meer te bewijzen. Dus ik zie er vanaf van dat demo, dat doe ik niet meer.
1: Nee,
0: dus dat is jammer, zei ze, want dan kan je bij ons komen werken en dan word je betaald voor de uren dat je bij ons maakt.
1: Dat is dan weer niet verkeerd.
0: Ik zei, ja, maar om een demo daarvoor te maken, dan druk ik die centen wel weg en heb ik daar geen behoefte meer aan.
1: Nee, dat is ook een keuze toch, inderdaad.
0: En keuze
1: ik ga ze ons benaderen, lijkt me leuk.
0: Moet je doen, want er zijn hele veel leuke zenders waar je naartoe kan gaan, hè? En die ook zeggen van, joh, ga een stukje zingen, want dat is belangrijk voor je ook, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel leuk, dat je echt even je single goed kan laten horen aan de mensen ook. Even
0: want ik neem aan dat je volgende keer, als je dan weer eens een keer komt, we zijn natuurlijk nog niet uitgepraat, dan kan je ook hier live komen zingen hier.
1: Ja, tuurlijk.
0: Als je weet. Want ik heb ook zelf een zanginstallatie aangeschaft, omdat ik het belangrijk vind om zelf iets in huis te hebben. Want als je een drive-in show inzet, een setje is anders natuurlijk als een zanginstallatie. Mensen denken het is allemaal hetzelfde. Maar advies van een artiest, van Wesley, zei, moet je gewoon een zanginstallatie kopen. Die dingen zijn niet zo duur. Er zit een ingebouwde versterker en dan kun je artiesten laten zingen.
1: Er
0: zit een galpje erop. Nou, dat heb ik aangeschaft. En een tijdje terug hebben we het aangesloten hier. En dan ging je even zingen op de installatie van mij. En het klonk als een tierenlier. Dus.
1: Heel leuk. Dat kom ik graag een keer doen.
0: Ja, moet je zeker doen. Hey, we hebben nog 6 minuten 37 seconden te gaan. Zometeen gaan we nog een babbeltje doormaken, of niet?
1: Ja, tuurlijk. Gezellig. Ja.
0: En ik heb nog een collega om 7:15. Die ken je wel. Bob Offenberg.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dan mag je ook mee praten.
1: Ja, leuk. Top.
0: Doen ze dat ook bij andere radiozenders waar je mee mag praten met andere artiesten, of niet?
1: Nou, op een gegeven moment soms wel eens eigenlijk, ja.
0: Moet je gewoon doen, hoor. Je is gewoon leuk.
1: Ja, dat is lekker gezellig met elkaar. Even een gesprek voeren, toch?
0: Misschien wat gedachten uitwissen en misschien voor een optreden, hè?
1: Ja, altijd
0: je goed. Weet nooit wat eruit voortvloeit daarin.
1: Ja, dat zou altijd leuk zijn.
0: We gaan zo even Facebook even aanzetten voor de mensen die denken van... ja, ik zie helemaal geen Facebook. Wat is er allemaal aan de hand, joh? Even kijken. Oh, ik zie hier een Soca Boy. Die stuurt ook wat. Ja, Mam Nieuw heet die. Nou, ik ben benieuwd. Die moet hier dan even naar me toe mailen. Wat zien we hier nog meer? Eventjes kijken. Ja, van... kijk, ook wel de Soca Boy. Follow the Leader, hè?
1: Ja, dat is een leuk plaatje.
0: Ja, die man heeft een hele lange tijd terug een operatie ondergaan. Is helaas zijn voet geamputeerd.
1: Oh, daar word je er niet vrolijk van.
0: Nee, dus hij zit alleen maar nog maar.
1: Ja, dus, dat is niet heel praktisch.
0: Nee, dat vond ik wel, wel heftig bij hem. Terwijl hij altijd zo'n zangmens is. En dan mag je één keer niet meer... Ja, kun je bijna niet eens meer dansen.
1: Nee,
0: dan ben je in de beperking en dan moet je op een stoel gaan zitten. Dus dat is ook niet echt... Noemenswaarde noem ik dat erin. Even kijken of we nog wat stukje hebben van André Hazes. Want dat is altijd heerlijk muziek. Zing je ook nummers van André Hazes?
1: Ja, zeker. Maar dan wel de feestversies pak ik altijd.
0: Oké.
1: Okay. Alleen zij gelooft in mij niet. Hè. Die doen niet de feestversie. Die doen wel lekker rustig. Maar alle anderen doen we lekker gewoon in feest.
0: Kijk, dat is het mooiste allemaal. Ja. En dan gaat er slot om. De nummers van André Hazes in een lekker tempootje. En als je dat gaat draaien. Je hebt ook de rustige uitvoer. Maar als je op een feest bent, dan moet je altijd gaan knallen. En op de radio kun je natuurlijk eigenlijk alle kanten op. Ik heb hier nummer van het nummer heet Ik Blijf Bij Jou. Vind ik ook een mooi nummer van André Hazes. Gaan we die te gehoor brengen. Kijk, wat is het? 4 minuten 57 seconden. Deze duurt 4 minuten 12. Nou, de mensen kunnen in ieder geval op allerlei manieren contact met ons opnemen. Ook met jou, hè, voor een booking. Hoe kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Ja, zeker weten. Dat kan via Facebook. In het echt heet ik dan Berry Zaat, is mijn naam.
0: Okay.
1: En Martijn's naam is natuurlijk Berko. Mm-hmm. Dus mensen kunnen we gewoon toevoegen op Facebook en via Instagram. Okay. En anders Rood, Wit, Blauw benaderen.
0: Maar Ronald, aan
1: Dijk. Ja, Ronald. Ja, Rood, Wit, Blauw staat op
0: en die regelt dan alles voor jou?
1: Ja, Showbird kan eventueel ook nog. Okay. Via Rood, Wit, Blauw. Dus dat
0: is allemaal genoeg middelen om in ieder geval in contact te komen met jou.
1: Ja, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: En als mensen echt een avondje willen hebben met jou, dan kunnen ze jou zeker op die wijze jou benaderen helemaal erin. En zorgen dat je ergens kan opgetreden in alle delen van het land. Want je wilt eigenlijk Nederland een klein beetje bestrijken.
1: Het zou heel leuk zijn om Nederland te veroveren inderdaad.
0: Ja. En als iemand een feestje heeft, ja, want Ronald die heeft ook een feestje altijd in Nijmegen.
1: Ja, daar ga ik ook naartoe toevallig.
0: Ga je ook daarheen?
1: Nijmegen sta ik, de 24e.
0: Kijk.
1: Bij het Meet & Greet podium. Volgens mij half twee mag ik even een zingen.
0: Eigenlijk, want dat is heel belangrijk daar. Want in Nijmegen daar gebeurt van alles daar.
1: Ja, prachtige stad.
0: Ook radiostations die daar artiesten neerzetten. Die in de eigen wereldje zitten. En die kennen heel veel artiesten. Dus die zijn plaatsen daar. En die worden ook daar neergezet, zeg maar.
1: Ja, leuk.
0: Dus altijd leuk. En het bruist van energie. We gaan even draaien. Ik zei het al. Nummer van André Hazes voor je op de radio. En daarmee sluiten we dit gedeelte af. En zijn we zometeen weer bij jullie terug op de radio. André Hazes, ik zei het al. Ik blijf bij jou. Pracht van een mooi nummer. Ga ervan genieten. En blijf luisteren tot aan 9:55. Na 10 komen collega's ons. En om 12 uur de mixages.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchová. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment. Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.

Augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: Zo lekker. Mooi plaat. Leslie Rosbach en Zomerliefde. Om 19:15 gaan we even praten met Bob Offenberg. En die ken je ongetwijfeld ook wel, denk ik, Bob Offenberg. Ja. Mag je ook een babbeltje meedoen? Even kijken wat we allemaal eruit kunnen gaan slepen daarin. Even kijken, we gaan dit doen, want het is een hele leuke 12, vind je. Ik weet zeker, als je die hoort, denk je van ja, dat is echt zo'n een meegenomen, moest horen.
1: Die moet je wel kennen, 12 inch, machtig deze.
2: Ja, dat is toch heerlijk, hè?
0: Ja, die wordt nooit zo vaak gedraaid op de radio, die speciale 12 inches.
1: En dat doen wij wel hier op zaterdagavond. Zeg maar, je zet volume op maximaal. En dan, dan beukt het tegen de raam aan van de studioband. En soms zie je wel eens mensen kijken van, hé, wat is daar aan de hand daar? Ik hoor muziek. Ja, zo'n klein eigen party maak je dan zelf op zaterdagavond, 16. Dat zijn de 4 uren die we mogen maken live. Niks aan de computer, want daar word ik helemaal niet moe van. Oftewel, wel moe van. Want live is het mooiste wat er is. De contacten met je luisteraars. O, zo bepalen erin. Lekker nummer dit ook, hè?
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Oh man. Hey, je kan ook zo op de radio, want de stem is ook daarvoor geboren, zeg maar.
2: Ja, misschien is dat nog een carrière toekomst.
0: Je weet het wel nooit voor de toekomst.
2: Ja, heel leuk.
0: Hier is muziek van de Bee Gees. 1975. Wat een prachtplaat. Oh, zo mooi dit. Krijg je nooit genoeg van dit soort muziek. We gaan aanschakelen op Facebook Live.

0: Oh, heerlijk. Ja, we moesten eventjes een klein beetje een beetje stilte doen op de radio. Want hij is zo lekker. De biertjes en Nights on Broadway. We gaan de schuif omhoog gooien. Wij gaan de toepasselijke instrumentalen erbij doen. Want we gaan praten met iemand als dan Bob Overberg. Goedenavond, Bob.
1: Hey, goedenavond.
0: Ik heb nog iemand zitten, die kent jou ook.
1: Oh, vertel.
0: Nou, hij gaat het zelf wel even doen. Vertel maar.
2: Nou, Bob, we hebben elkaar nog niet echt ontmoet. Maar ik heb jou wel eens een keer zien optreden. Ik ben Berko van het nummer Fiesta. Ken je het liedje al?
1: Wat zei je, sorry?
2: Ken je het liedje al, Fiesta?
1: Nog niet.
2: Oh, maar die moet je even checken even straks. Ja, die moet je even checken straks.
1: Die ga ik straks even kijken op Spotify bij jou.
2: Ja, heel leuk.
0: Moet je zeker doen. Hey Bob, ik zei het altijd in onze radioshows die ik altijd met jou deed met die interviews. Ik ken je vanaf de 13e jaar al, hè?
1: Ja, zeker. Ik was natuurlijk al lang geleden bij jou ook in de uitzending geweest op... Was dat ook een vrijdagavond volgens mij, toch?
0: Ja, dat klopt. Dus dat ik nog vrijdagavond ging nog patat eten met z'n allen.
1: Klopt, ja. Dat zijn dingen die blijven je altijd bij, hè. Dus dat is superleuk. En we kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd.
0: Ja, maar je bent nu bijna 30 of niet?
1: Ik ben toevallig dit jaar 30 geworden, ja, in april.
0: Nou, maar kijk, dat voelde gelijk aan. Ik denk van, we zien hoe lang we elkaar kennen. En ik heb je aangezien zien groeien, zeg maar, in je stem. Maar ook in de groeten van als puberjongetje, zeg maar, als kleine jongen tot volwassen man eigenlijk.
1: Ja, zo moet je het eigenlijk wel zien. Ja, natuurlijk, toen ik bij jou, toen we elkaar leren kennen, was ik een stuk jong. Ik denk een jaar of, 11, 12 of zo.
0: Ja.
1: Misschien wel iets jonger.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is alweer ruim een tijd geleden. En nog steeds spreken we elkaar altijd met veel plezier.
0: Absoluut. Vergeten we het nooit meer. En wat hebben we patatje te vreten daar, hè?
1: Ja, zeker. Het is altijd een leuke tijd geweest en altijd weer een feestje om elkaar ook weer te mogen spreken, toch?
0: Absoluut. Want als het niet zo wezen, dan zou ik zeggen tegen de plug, jongens, ik wil niks te maken hebben. Maar dat gaat nooit gebeuren. Ik doe het wel bij anderen, moet ik eerlijk zeggen. Dat zeg ik ook eerlijk als mensen. Ja, je schrikt er een beetje van. Ik ben wel daarin best wel keihard. Als mensen zelf afspraken maken en ze komen ze alle drie niet na, dan is voor mij de kous eraf. En dan heb ik gezegd, dan wil ik nooit meer iets mee te doen hebben. En ook nooit een interview meer. Dus je hoeft je ook nooit meer bij mij aan te melden. Dat is gelijk passé. Over.
1: Ja, precies. Nee, goed.
0: Maar dan moet ik wel. Ik ben niet zo'n klein mannetje voor de radio. Ik ben wel iemand die ook zijn regels heeft en ook zijn streken heeft. Maar ook zegt van, jongens, als iemand iets afspreekt, komt dat na. Eén keer kan gebeuren. Maar als je dan nog een keer twee afspraken maakt, dan komt ze niet na alle twee. Dus in principe de drie. Ja, jongens, dan ben je niet meer geloofwaardig als je gaat zeggen, we maken nog maar een vierde afspraak. En dat gaat bij mij niet meer gebeuren. Dus ik krijg nog wel eens een mailtje binnen en een trick van die artiest. Dan zeg ik, joh, ik heb je toch toen die tijd gezegd, ik wil niks mee te maken hebben. Dus weg met die gozer.
1: Ja, precies. Ja, goed. Ik snap het wel.
0: En ik vind het gewoon leuk om met jou te praten en met andere artiesten. Maar ook natuurlijk, vanavond zit hij voor het eerst met mij hier in de studio, Berko, met Fiesta. En nu praten we met jou over de single, want je bruist ook wel veel van de energie als ik die tricks van je altijd hoor.
1: Ja, we doen altijd ons best. Sowieso met elke nieuwe plaat die we maken, met elke single. Probeer toch elke keer net wat anders te maken dan het al geweest is. En zo ook met deze nieuwe single. Het is wel een liedje wat ik ooit al een keer zoiets heb gemaakt. Hè. Dus een liedje wat eigenlijk rustig opbouwend is tot een echte feestplaat. Dat wilde ik graag weer een keertje uitbrengen. Mm-hmm. En vind ik zelf altijd wel eens leuk.
0: Ja, breng het mee. Misschien heeft Berk ook nog een leuk idee om jou eens te vragen. Heb je ook nog een leuk idee? Want je bent tenslotte een collega van hem.
2: Ja, nou zeker. Ja, ik heb je plaatje natuurlijk gehoord. Dat is lekker, dat is gezellig. Wat gaat je volgende plaatje worden? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Ben ik wel benieuwd naar. Wat ga je allemaal nog doen dit jaar?
0: Meen er nog, Bob? Het lijkt wel of de verbinding weg is, jongens. Bob, meen er nog? Ja, dat is het leuke van lijf, hè? Dan is één keer de verbinding weg.
2: Soms een nadeel,
0: juist. Ja, de nadeel.
2: En dan weet je nog niet wat je allemaal gaat doen.
0: Nee, juist. Weet je wat we gaan doen? We gaan even gewoon even een plaatje draaien op de radio. We zoeken gewoon even wat op, wat leuks. Wat hebben we nog meer? Gaan we deze doen. Dat is het leuke van lijf. Als je uit de computer komt, dan is het niet meer geloofwaardig, zeg maar. Even kijken, ik ga even zien. Kijken wat. Er zijn allemaal leuke. Oh ja, dat is ook wat van hem. En dat is van een Chinees. Van Frans Bauer. Dat ken je wel, de plaatje van Sambal.
2: Ja, die is leuk.
0: Ja, die is heel leuk. Gaan we die even draaien? En dan gaan we even opnieuw even bellen. Naar de enige echte Bob Overberg.

0: Ja, zo mooi is dit. De enige echte Frans Bauer en de Chinees. We gaan even kijken of het gaat lukken. We hebben een verbinding net weer gemaakt. Dus als het goed is, moet het gaan lukken weer, Bob.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, en ik was in werk. Ik denk, nou, dat gebeurt wel eens regelmatig, wil ik niet zeggen. Maar af en toe dan gebeurt het dat er eentje de lijn wegvalt. En dan bel ik terug. En dan lukt het niet meer om terug te bellen. Maar dan zeg ik gewoon even, omdat ik het nummer dan heb van die artiest. Dan stuur ik naar de uitzending een appje. Joh, we maken even zelf even een nieuwe afspraak op een andere tijdstip. Kijk het wanneer je uitkomt. Geef dat even mij door. Ik ga kijken naar de agenda. Dan hebben we dan de juiste tijdstip ervoor. Nou, dan ga ik hem gewoon weer in de uitzending aan. Doen we ook zonder een plug. Want onderling ken je elkaar al jaren. Dus dan gaat net zo makkelijk eigenlijk erin.
1: Ja, precies. Maar we zijn er weer. Toch het belangrijkste.
0: Absoluut, absoluut. Hey, vanavond een beetje rust voor je of niet?
1: Nee, ik ben toevallig, moet zo meteen als ik klaar ben, spring gelijk in de auto om op te treden.
0: Waar ga je heen?
1: Dus ik sta vanavond in de Aperschier te Rotterdam.
0: Kijk, heerlijk hè?
1: Ja, dat is voor mij niet zo heel ver, lekker dicht bij huis. Mm-hmm. Dat is altijd wel lekker, altijd lekkere ritjes. Dan ben ik ook zo weer thuis.
0: Dat bedoel ik maar. Hey, is dat de enige optreden die je daar gaat doen of heb je er nog meer staan?
1: Nee, vanavond is dat de enige. Die ik daar ga doen en dan even lekker de rust pakken weer.
0: Heb je nodig, want het kost een hoop energie als artiest zijn op het podium en je moet toch weer wat neerzetten voor het publiek.
1: Zeker, ja, sowieso, ik heb sowieso heel druk leven met, ik ben papa van twee kindjes, zingen, dat soort dingen, dus ja.
0: En dan valt hij weg weer. Heb je de gaten? Twee kindjes ja. En dan valt hij weg. Jongens, we gaan gewoon, kijk, het wil gewoon niet lukken, dus dan valt hij gewoon even weg. Dan ga ik hem gewoon, ik kan hem bellen, maar dan heeft geen zin. Dan valt hij elke keer weg. Ik ga gewoon even een appje sturen. En dan gaan we gewoon een andere datum een keer van plukken. Maar komt het net zo goed. En dat vindt hij helemaal niet erg. Kijken we. Er zijn wel zoveel nummers zijn eigenlijk op de wereld. Bol de Kroes, die heeft ook ontzettend veel nummers uitgebracht, hè. Even kijken, wat hebben we nog meer zo hier? Bol
2: de Kroes heeft een hoop liedjes gemaakt.
0: Ja, een hoop dus. De bierkraan hier. Oh ja, die is ook wel leuk. Je maakt me gek, zeg maar. Ik zag wat voorbij komen. Kees, goedenavond. Ik zie ook staan Lars. Ook een bijzonder goedenavond, jongen. Leuk dat je mee zit te kijken daar in het mooie Leeuwarden. En hopelijk staat alles weer aan daar. En dat iedereen weer zit te genieten van het radioprogramma is heel erg belangrijk. We gaan de plaat draaien, zei ik. Dat doen we dan even van Wolter Kroes hier op de zender.

0: Zo is het maar net. Maak me gek van de enige echte Wolter Kroes. We gaan snel nog eventjes praten. Ja, met niemand anders dan Berkel. Eventjes, want ja, je wil ook richting huis, maar je moet toch een stukje rijden.
1: Ik mag zo lekker nog een stukje terug, inderdaad.
0: Hoe lang rijd je erover? Een anderhalf uur?
1: Ja, toch een uur en een kwartier wel zo'n beetje.
0: Kijk eens,
1: ja, leuk ritje voor de boeg.
0: Absoluut, absoluut. Dus we kunnen van alles van je verwachten. Hè? Je zei het al, één singeltje per jaar.
1: Ja, dat is
0: het
1: idee.
0: En dan komt eind van het jaar, januari, komt dan weer een nieuwe single uit?
1: Nee, januari, februari gaan we ermee aan de slag.
0: Okay.
1: En dan wil ik maart, april weer releasen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een plan, ja. En iets eerder. Mei was eigenlijk net iets te ver weg. Mm-hmm. Hebben natuurlijk het mooie weer een beetje afgewacht. Ja. Het werd een beetje uit, maar mei, het kwam ook uit, hè. Het werd ook heel mooi weer.
0: Beter kan het gewoon niet.
1: Ja, maar ik wil eigenlijk nu al maart al die zomer ooit eerder proberen in te gaan zetten, mm-hmm, eigenlijk. In ieder geval in de muziek.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Hey, hebben de mensen ook een beetje invloed op jouw muziek? Dat ze tegen jou zeggen bijvoorbeeld van, hey, kan je ook eens keer bijvoorbeeld dat zingen of dat zingen of dat uitbrengen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben nu, hoeveel tranen moet ik huilen? Van
0: dat
1: Tino ben ik aan het leren.
0: Waarom zie je niet? Dat raakt de mensen, man.
1: Ja, ik vind het alleen, ik ben zo hoog en zo emotioneel, een nummer doe ik eigenlijk nooit. Maar nu heb ik echt zoiets, eigenlijk door mijn vrouw. Mevrouw zei, jij kan dat niet zingen. Nou, dan word ik uitgedaagd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ben nu dadelijk het liedje aan het leren. Dat huilen doe ik niet zoals Tino. Ik doe hem iets lager. Ik pak hem net iets anders beter. En ik ben hem lekker aan het bestuderen. En ik hoop hem eigenlijk op de Berko-manier over een maandje of zo wel gewoon ergens een keer te kunnen gaan zingen. En dat mensen hopelijk dat dan ook leuk vinden.
0: Ja, ik vind het wel een bijzonder nummertje, want er zijn nummers die toch mensen raken erin.
1: Ja, zeker. Maar het is wel een beetje uit mijn comfortzone. En daarom denk ik juist dat ik het wel lekker beter ga pakken.
0: Ja, maar je kunt je ook je stem wel rustig neerzetten dan. Hè?
1: Ja,
0: een soort belletjes eigenlijk.
1: Ja, dat huilen moet ik ook even wat anders gaan doen.
0: Oké.
1: Ik weet nog niet. Ben ik lekker mee aan
0: ik ben heel benieuwd wat het gaat uitpakken dan.
1: Ja, ik zelf ook.
0: Weet je wat doel? Ja, die gaan zo even draaien voor de sluiting, zeggen we dan. Hè?
1: Ja,
0: want,
1: dat is wel leuk, ja.
0: We hebben alles gezegd eigenlijk, hè, hoe mensen contact kunnen komen met je. Staat ook nog trouwens een telefoonnummer erop?
1: Nee, ik heb eigenlijk mijn telefoonnummer nergens staan. Dus het liefst gewoon berichtjes via Messenger en via
0: en dat doen ze allemaal, gelukkig.
1: Ja, dat valt toch een beetje tegen eigenlijk.
0: Oh, je hebt
1: dus
0: meer
1: verwacht. Dat zou wel leuker zijn, ja. Zou wel leuk zijn, meer berichtjes van, hey, leuk nummer of, contact komen, zelf leuk.
0: En de visitekaartje bijvoorbeeld, 06-nummer.
1: Ja, die heb ik dan wel met mijn 06-nummer.
0: Ja,
1: ik heb alleen mijn 06 in mijn bus een beetje afgeschermd.
0: Oké, ja, dat moet je niet doen.
1: Ik vind het toch een beetje spannend wel. Ik heb liever gewoon messages berichten en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar misschien jouw tip ga ik misschien nog eens over nadenken.
0: Maar een kaartje met een nummer erop en je gaat het uitdelen bij een beetje optredens of ergens waar je loopt. En je denkt, ik loop ergens, het is gezellig, je hoeft dan niet op te treden. Maar je kunt wel ondertussen die kaartjes uitdelen, ook misschien aan de horeca.
1: Ja.
0: Maar collega's van jou aan het zingen zijn, dan geef je achter de schermen die kaartjes.
1: Het is toch een goed advies om dat wel eens een keer te gaan doen.
0: Ja. Maar je moet niks doen op een bus of zo, want ze slaan de ramen in tegenwoordig.
1: Ja, je wil niet de hele dag doorgebeld worden eigenlijk. Dat klinkt ook wel een beetje gek, maar dat wil je eigenlijk ook weer niet.
0: Nee, maar als je een auto hebt en bijvoorbeeld geluid in, dat gebeurt, hè. Dus laat ze het geluid erin zitten en staan sticht op van, ik noem maar op, Frans Bouwen.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: die staat ergens.
1: Ja.
0: En ze weten dat er altijd geluid in zit. Dat is bij mensen wel eens gebeurd.
1: Ja, dat wil je
0: dan
1: niet,
0: trappen ze die ramen in en ze halen het hele geluid zet je eruit. Of ze stellen de auto. Ook dat is gebeurd en ze rijden met de auto al, douwen ze gewoon het kanaal in.
1: Je zal
0: het
1: meemaken.
0: Dat is gebeurd.
1: Maar dat wil je liever niet
0: en dan
1: meemaken,
0: denk je, jongens, zet er helemaal niks op aan stikken ze wat dan ook. Dat ze niet hoeven te weten dat je een artiest bent. Alleen mensen die je willen boeken, die kunnen je benaderen op diverse wijze dan.
1: Ja, ja.
0: Aan de middel van het kaartje wat je uitdeelt. En zo blijf je toch een beetje in die auto anoniem.
1: Ja, dat is
0: een
1: hele goeie.
0: Dat is een tip wat ik denk van, jongens, dat is met drive-in shows. Dat gebeurt ook. Laat ze alles erin zitten. Dus
1: gewaarschuwd
0: mensen stelt dat voor de idee. Absoluut. Hey, ik hoop dat je zegt dat mensen zitten mee te luisteren. Verhaal ik uit Noordwijk.
1: Ja, zeker. Familie is wel het luisteren, denk ik. Ja, dus,
0: oké,
1: leuk.
0: Nou, noem de namen maar. Die wil ze graag horen.
1: Nou, dat denk ik niet. Nee, die mag de namen niet noemen.
0: Nou, zo zeggen Klaasje, Betta.
1: Klaasje, Betta, Piet, bedankt voor het luisteren.
0: Maar al die familieleden, ja, allemaal weten. Nou,
1: ja, ik hoop dat de sportmannen bij Spakenburg aan het luisteren zijn. Hè. Die zeggen, hey, dan gaan we Berkel ook keren huren bij de voetbal.
0: Nou,
1: dat lijkt me zo leuk.
0: Nou, hopelijk gaan ze doen, gaan ze je boeken, want ik vind het, je hoort erin thuis.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dus als mensen hier aan Spakenburg zeggen, nou, ik wil die goos wel hebben bij het voetballen. Nou, laat het even weten.
1: Ja, mag een heleboel gek.
0: Mag je een mailtje sturen naar jouw e-mailadres? Wat is die?
1: Nee, e-mailadres geef ik ook niet. Nee, Lies, gewoon via
0: dan via mijn e-mailadres.
1: Ja, dat mag ook, ja.
0: Oké, dat is dan dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Nog eens dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Als je wilt boeken bij het voetballen, moet je dat zeker doen.
1: Leuk.
0: Heb je een kroegje waar je denkt, nou, die gozer moet bij mij in de kroeg komen zingen? Ook dat e-mailadres mag je gebruiken. Maar je mag ook gebruiken de 06-nummer ervan, ondergetekende 06-175-230-26 mag je gebruiken. Stuur maar eventjes in de gegevens en ik ga het gewoon doorsluizen. En ik ga ook zo even zijn nummer vragen. Dat mag je dan wel hebben. Dan gaan we niet vermelden op de radio, want dan gaat iedereen je lastig bellen of appen. Weet ik het allemaal. En je hebt ook een beetje je rust nodig. Nou, ik vond het super gaaf dat je hier in de studio was.
1: Ik vond het echt leuk om hier te mogen zijn.
0: Nou,
1: echt gezellig.
0: Voor de volgende single.
1: Ja,
0: of
1: leuk.
0: Zo, je verveelt je te barsten, kom je gewoon maar naar de studio.
1: Ja, even naartoe en dan gaan we gezellig even weer over muziek praten.
0: En gewoon lekker mee presenteren op de radio.
1: Heel leuk.
0: Hey, je zei het al, het plaatje vind je zo mooi van Tino Martin. We gaan deze uitzetten en we gaan hem draaien, want hij is echt mooi. Het raakt menigeen. Dan word je emotioneel van. Dan laat je een draadje over je wang gaan. Dan denk je aan al die ellende die je dan meegemaakt hebt. Maar de toekomst is weer weggelegd voor je. Je gaat het met beide handen omarmen. Luister naar deze mooie inhoud.
2: Te hard gezocht.
0: Het is keihard realiteit.
2: Te veel gezegd. Het is weer stil.
0: Prachtig mooi dubbel.
2: Stil.

0: Lekker zo'n plaat als deze te mogen draaien op de radio. Ah, Heaven. Missing. An Angel. Tavares. Prachtig, prachtig om deze naar voren te halen. En ook eens om de volgende artiest in onze uitzending te mogen halen. Is niemand anders dan Jan Jongsma. Of Brian Jongsma. Ja, ze moet kijken, een beetje verkeerd. Wordt tijd voor een brilletje voor ondergetekend. Maar we gaan hem in onze uitzending al. Gaan we uitgebreid met hem praten. Brian Jongsma, goedenavond jongen.
1: Hey, goedenavond.
0: Ik hoor dat je in de auto zit, of niet?
1: Ja, klopt ja.
0: Moet je naar een optreden voor vanavond?
1: Ja, we zijn onderweg naar Almelo.
0: Kijk eens, hey, is het een vaste plekje waar je staat of is dat weer een nieuwe uitdaging voor je?
1: Nou, dit is wel een terugkerende klant, ja. Dus dat is altijd wel leuk om te doen.
0: Kan ik me voorstellen. Hey, en die single ook voor jullie. Ik zei dan vanavond eigenlijk tegen al jouw collega's. Het doet me totaal verbazen hoe jullie elke keer het weer flikken om weer wat moois te maken.
1: Ja, we doen nog steeds ons best. Hè. Dat is, ja, ik kan er niks aan doen. Ik doe alleen maar mijn best. En het lijkt dat het toch elke keer opgepikt wordt.
0: Ja, en elke keer heb je weer een andere leuke track die je weet uit te brengen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Hij moet wel in ieder geval opgepikt worden door jullie. En natuurlijk door de luisteraars en door iedereen.
0: Kijk, hey, ik heb een leuke ompak weer ook voor je gemaakt voor vanavond ook alweer. Om jouw product nog mooier en nog verder neer te zetten hier op de zender.
1: Nou, ik ben benieuwd. Laat ze horen.
0: Nou, spits je oren. Even kijken of het een goede track hebben. Anders ga ik zo meteen iets anders draaien. Nee, staat het een goede track? Blijf van de telefoon. Haal ik je zo weer in de uitzending hier.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, komt ie aan.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yeah! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo machtig. Deze platen mogen draaien op de radio. En niet voor niks de 1-land 1 tipplaat van Brian Jongsma en Señorita Espanola. Maar ook trouwens een plaat gedraaid van Frans Bauer en Niemandsland. En natuurlijk Tino Martin hadden we ook nog op de radio met Hoeveel tranen moet ik huilen. Snel terug naar Brian. Ik hoor het geluid van de auto. Het lijkt wel een vliegtuig, man.
1: Oh, is het zo erg?
0: Ja, man. Het gaat wel heel hard.
1: Wacht even. En zo.
0: Oh, je had het raam open zeker?
1: Nee, dat niet. Maar de CarPlay die wil nog wel eens rommelen.
0: Oké, ik hoor het nou eens helemaal goed, joh. Perfect. Heerlijk nummer
1: nou,
0: van je.
1: Nou, hou het zo.
0: Ja, heerlijk nummer van je. Maar ik merkeer niks aan.
1: Nee, dankjewel.
0: Ik neem aan dat je het nummer ook voor vanavond gaat zingen natuurlijk bij de optreden in Amelo.
1: Ja, uiteraard. Zeker. Je nieuwste plaat moet je sowieso altijd goed tegen horen brengen.
0: Yes,
1: hè?
0: Zo is het belangrijk. Hey, dan ga je dan lekker optreden. Ik neem aan dat het een volle bak is in Amelo.
1: Ja, het is een feestje bij iemand in de tuin. Dus ik denk dat de tuin lekker vol staat met feestende mensen zometeen.
0: Ja, en de buren dan? Want als er bijvoorbeeld jouw muziek neergezet wordt, dat de buren denken van nou, ik wil gaan slapen bij wijze van spreken. Dan horen ze jouw stemgeluid, blijven ze wakker. Dus ik hoop dat ze alle buren gaan uitnodigen daar.
1: Nou, en als het net zo is als vorig jaar, dan weet ik zeker dat de buren er weer bij zijn, ja.
0: Kijk, want ik had net een collega van je en die zei ook al wel waar aan het zingen. En de buren hadden ze uitgenodigd en sommigen die kwamen gewoon aanlopen en eventjes een biertje nemen. En dan was het gewoon weer goed, zeg maar.
1: Ja, nou, zo hoort het, hè.
0: Ja, maar ze kunnen het ook gaan verpesten. Dat ze gewoon bellen naar de politie en dan komt de politie aan en zeggen het geluid minder of de stekker gaat eruit.
1: Ja, nou, daar hoop ik niet dat we dat vanavond gaan meemaken. Maar ik hoop er sowieso nooit mee te maken.
0: Nee, dat wil ik zeggen, want dat is verpesting van een avond. En je moet iedereen plezier gunnen. En dat is maar één keer misschien of twee of drie keer per jaar dat je op zo'n plek komt. En dan moet je het gewoon even een beetje accepteren met z'n allen.
1: Vind ik ook.
0: Hey man, dat is super gaaf. En normaal komen we het altijd live hier naar de studio toe bij ons.
1: Ja, dat hebben we een paar keer gedaan, ja.
0: Ja, en nu natuurlijk een optreden. Morgen heb je ook weer een optreden ergens staan, neem ik aan.
1: Ja. Het is lekker druk momenteel, dus het gaat goed.
0: Hey, zijn er veel tuinfeestjes die nu worden gegeven met het mooie weer?
1: Ja, je merkt het wel inderdaad. Het is altijd de maanden mei, juni, juli. Dat is altijd wel druk in de tuinfeestjes, ja.
0: Het is wel altijd machtig. Het is weer zeg maar iets anders. Het is wel weer een uitdaging.
1: Ja, ik hou er altijd wel van. Het is lekker persoonlijk, hè. Eén op één met de mensen. Je hebt echt interactie met de mensen, dus ik vind het altijd wel leuk.
0: Ja. Zit er ook nog een mensen bij dat je nog wel mee mag gaan eten of een drankje mag nemen?
1: Ja, eigenlijk altijd. Wij komen nooit iets tekort. Ik mag daar niet over klagen.
0: Gelukkig, want ik hoor wel eens van mensen die zeggen, nou, dan ga ik ergens optreden of ergens gaan draaien. En dan krijgen ze niks te eten, niks te drinken. Dan moesten ze het zelf meenemen. En dan zie je al die mensen die lekker naar je voor hun bekje gaan. En dan zeggen ze, nou, die hebben wat lekkers, maar wij krijgen niks, bij wijze van spreken. Nou, dat is ook wel een beetje lullig dan.
1: Ja, dat is bij ons nog nooit voorgekomen, moet ik zeggen. En we doen het al heel lang, dus ik hoop dat het nog heel lang zo mag blijven.
0: Ik wou net zeggen, hey, hoe kunnen de mensen in contact komen met jou?
1: Nou ja, de mensen kunnen mij vinden via de website, hè, brianjongsma.nl. En natuurlijk de social media, Facebook, Instagram, TikTok. Ja, eigenlijk overal wel.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk avondvullend, of je doet 2 keer 30 minuten?
1: Vanavond is 2 keer 30 minuten.
0: En dan ben je gelijk weer pleit, of blijf je nog een beetje hangen voor de gezelligheid?
1: Nee, vaak is het wel zo dat we dan gelijk doorgaan.
0: Oké. Ja, misschien vinden die mensen het wel jammer. Die denken van, joh, blijf even een paar minuten langer, weet je wel. Dan kun je nog verder contact leggen. En natuurlijk je kaartjes uitdelen, hè, voor de volgende boeking. Ook hier valt het signaal helemaal weg. Luister, de vrienden van de radio. En ook daar kunnen we niks doen. We gaan nog een keer kijken. Ben je er nog? Nee, hij valt helaas weg. En misschien ligt het wel op een plek waar ze rijden met de auto. En dan heb je minder ontvangst, minder signaal. En het signaal wordt dan de kop ingedrukt. En daardoor valt de verbinding in zijn totaliteit helemaal weg. En daar kunnen wij zelf helemaal niks aan doen. Dat is de techniek van hedendaags. En dan moeten we ons daar een klein beetje bij neerleggen. Maar we hebben in ieder geval gesproken op de radio. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Even over de nieuwe release. En dat hij een optreden heeft in Amelo. Een tuinfeestje. En dat met bepaalde periodes veel tuinfeestjes zijn en dat ze daar mogen gaan optreden. We gaan straks nog een leuk plaatje draaien. Ja, ik krijg een bericht van Brian op een appje. Ja, Brian, hij viel even weg, joh. Ik snap er ook helemaal niks van, maar we maken gewoon weer een nieuwe afspraak en dan komt het helemaal goed. Doe dan gewoon met je nieuwe release. Ik ga zo even reageren erop. Nou, kijk gerust mee op Facebook Live. Dat kan natuurlijk. Even mijn naam intikken, mocht je mij nog niet toegevoegd hebben. Gewoon even intikken, Erwin Verdijk. En dan kom je mij tegen en ik zal je toevoegen aan de lijst. Hou je van mijn programma, dus Nederlandstalige Dance Classic en de artiestinterviews, dan ga ik je uiteraard toevoegen. Ga je rare dingen zeggen of je gaat totaal niks zeggen wat te maken heeft met radio, zullen we je gelijk blokkeren en verwijderen. Ja, zo is het. Want we willen alleen maar gezellige luisteraars. En we hebben ontzettend veel luisteraars die reageren via Facebook live. Via de chat gaan ze altijd reageren. Ook nog een keertje met berichten. Want we hebben iets van 4000 mensen erop zitten. Er zijn heel veel die reageren. Ook veel aanmeldingen hebben we weer gekregen. Ook Remco de Wit zit mee te kijken. Bijzonder goedenavond, Remco de Wit. Ook leuk dat jij mee zit te kijken. Mensen kunnen reageren op ons radioprogramma door middel een tekst van een artiest of een band naar mij toe mailen onder dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Je mag het ook doorappen op de applijn. Die hanteren wij tot en met donderdag. Dus je hebt alle gelegenheid om door de week ook nog even naar ons te appen. En dan hebben wij vrijdag de tijd om de track naar binnen te mogen halen die u of jij aanvraagt. En dan hoor je dat op zaterdag op de radio. Dat kan natuurlijk op 06-175-230-26. 06-175-230-26. Maar volgende week zaterdag zijn wij niet op de radio, helaas. Door wat omstandigheden qua gezondheid. Maar maak ze niet al te druk over luisteraars. Dat komt allemaal wel goed. Maar daarna zijn we weer terug op de radio voor het maken van ons radioprogramma. Tussen 6 en 10. Dus u krijgt volgende week geen ondergetekende horen op de radio, maar daarvoor in de plaats non-stop muziek. Ik spreek u zo meteen voor het laatste uurtje op de radio. Graag tot zo. Oh,

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En zo zijn we weer terug op de radio en hoorde je wederom op de radio die mooie 101 tipplaat van Berko en Fiesta. Ook Esther die reageert op ons radioprogramma, die mogen een leuke plaat horen. Nou, we gaan zometeen voor Esther een leuke plaat draaien van Trots op jou. Ja, speciaal voor jou gaan we die even draaien en met je aangeboden door de volgende mensen. Maar die gaan we zometeen vermelden hier in ons radioprogramma. Dus blijf luisteren naar de radio, hoor je zometeen de plaat van mij komen hier. Tijd geworden om zo'n mooie 12 inch weer te mogen draaien op de radio, want dit is zo lekker. Prachtig mooi nummer. Ik vind het zelf lekker mee te dansen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik ben nog jeugdig. In mijn doen en mijn laten. Ik kon sommigen wel zeggen, je hebt toch een bepaalde leeftijd. Dan hoeft het toch niet allemaal zo wild. Jawel hoor, het zit gewoon in me. Ik moet ook wel zeggen, in onze cultuur. Dat zijn ze allemaal gekke muziek. Oh man, we zijn allemaal te bewegen. Als de muziek is, dan leven we ons helemaal uit. En gaan we ons begeven naar het volk, zeggen we altijd. Zoals maar net. Eén geheel. En dat vormen we weer de massa van de luisteraars van mijn radioprogramma. Laat zien dat je luisteren bent. Gebruik onze appline 06-175-230-26. 06-175-230-26. Dit is ook zo machtig. Ik heb het nu wel maximaal gezet. Vanavond ook weer tussen 12 en 2. Dikke vette mixen voor je op de radio. Jan Wilde zegt, we zitten heerlijk te genieten van je radioprogramma. En papa Hans die zegt, dat is geen papa van mij hoor. Zou niet meer willen. Maar hij noemt zich zo, papa Hans. We zijn met z'n vieren en we luisteren mee naar je radioprogramma. Draai maar een leuk nummertje voor ze allemaal. Als je dan even de namen wilt vermelden, zou dat zeer waarderen van je. Gaan we doen, Hans. Komt er zo meteen aan. Op deze plaat zal ik de namen gaan vermelden op de radio. Ja, mooi is dat die reacties. Hè? We zitten te genieten in de tuin van jouw programma. Mooi kan het niet. En overal wordt er geluisterd als radioprogramma. Waar je ook bent. Via de stream, het digitale netwerk. Dat plus kanaal 11A zijn we tot aan Zwolle te ontvangen. En daar valt het signaaltje helemaal weg. Maar dat is een mooi bereik en dat is een goed teken alleen maar. Mailen ons mag ook natuurlijk naar dj-erwinverdijk@hotmail.com. dj-erwinverdijk@hotmail.com. Volgende week zijn we niet luisteren, vrienden. Helaas. Kan ook niets doen. Er zijn wat gezondheidsproblemen, dan kunnen we niet op de radio komen. Maar maak ze nogmaals niet al te druk over deze radiofreak. Het komt allemaal goed, hè? Want een week later zijn we gewoon op de radio.

0: Jos.
1: Ja, dat is de stem van Bobby Farrell. Samen voerden ze de formatie Boney M. En Raspentine. Wat een prachtige mooie 12-inch op de radio. De volgende plaat die we gaan draaien is een plaat die wij gekozen hebben. Dat is een mooie trick die graag iedereen wil horen op de radio. En dat is Esther. Esther zegt, draai even een leuke plaat van onze dienbaren. Voor Marielle en de kinderen. Natuurlijk voor onze eigen kinderen, zegt Esther. Ook voor Hans en voor Jos. Zoek maar een leuke plaat op. Ik weet zeker dat die zal aanslaan. Nou, Esther. Deze hebben we dan zelf gezongen. En dan gaan we deze draaien voor al die dienbaren voor je.

0: Nou, lieve Esther, ik hoop dat je dit een leuke plaat vond. Hebben wij zelf gezongen, een aantal jaren geleden. Mijn kameraad van mij in zijn opnamestudio, waar veel artiesten op komen treden. En daar de opnames ook gaan doen bij hem. En dat mochten wij ook een resultaat van maken. En dit is dan het eindresultaat. Trots op jou. En die moesten dan gaan draaien voor Marielle en de kinderen. Hans en natuurlijk Jos. En natuurlijk ook Esther, haar kind, haar dochter. En voor haar dienbaren. Ja, daar zijn ze ook nog bij. Moet je ook eventjes draaien. Die plaat ook eventjes voor Date en voor Chris. Ze zit in ons hartje gegeven. Altijd. Dan vroeg Jan Willem, wie zingt dat eigenlijk met Trots op jou? Nou Jan Willem, wie dat zingt, dat ben ik, ondergetekende. Dat klinkt het mooi op de radio. Ja, we zijn geen artiest, we zijn meer een radiomaker. Dat gaat ons beter af. En soms vond ik het leuk om eens een keer wat te doen voor mensen waar ik ontzettend veel van hou. En dat nummer heb ik dan gewoon laten maken. En dat hebben we toen in het begin heel veel gedraaid op diverse radiozenders waar ik de kans kreeg om het product te laten horen op de zender. De volgende plaat, die is aangevraagd door... Even kijken, ik schrijf alles op hier. Eukie. En Eukie zei, drijf een leuke plaat voor mijn liefhebbende vriend man. Het is maar hoe je het bekijkt. Soms is het nog een kleine jongen en soms is het een stoute man. Maar wel op de juiste plek. Ja, Jan Willem, je krijgt een plaat aangeboden van je lieve vriendin Eukie. En we hebben dan deze gekozen. Ja, je moet een beetje swingen volgens mij. Je moet van die stoel afkomen. Even laten zien dat je nog met je oude benen nog kan bewegen. Ja, Eukie, heb ik het zo goed gezegd? Het is een mooie plaat, jongens. Zometeen ook nog even een plaat voor mijn grote vriend uit Leeuwarden, Lars. En niet dan zo mee op deze mega knallen. 10 voor 9:30 in de studio bij 1x1.
1: Als ik

Moet ik zeggen, ik heb de volume wel op maximaal gezet. En ik zit ook zelf lekker mee te dansen hier in de studio. Dat kunt u allemaal bekijken op Facebook Live. Ook Lars die zegt, dikke meezingen. Dankjewel Lars. Ja, het is prachtig om dit allemaal te mogen zien hier in de studio. Hoe een disjockey zich helemaal begaant met het radiowerk. Want wij houden van het maken van radio. En we doen het met passie. We doen het met vreugde en met liefde voor iedereen. Want dat maakt een programma als dit vrij uniek in al onze facetten. Uikje. Of Aukie, die wou dan een leuke horen speciaal voor haar lieve man, vriend Jan Willem. En dat hebben we dan gedaan met niemand anders dan Jamie van Bokstel en Ayo. Ayo. Hoi ho. Hey, de volgende plaat gaan we even draaien voor Lars. Het is het volkslied nummer 1 voor hun vanuit Leeuwarden.

0: Ja, speciaal deze plaat voor Lars Bouwman uit Leeuwarden. Ja, het is een mooie plaat dat uitstekend erin hakt, zeg maar, in Leeuwarden. Ricky en genot. De volgende moet even gaan draaien voor Mari. En die werd aangevraagd door niemand anders dan Wout Zout. Ja, ik wist nooit dat ze hem zo noemde vroeger, Wout Zout. Maar dan blijkt dus dat hij heel veel zout erop gooide. En daardoor moest je wat drinken kopen bij hem. En dat was ook weer goed voor de omzet, zeg maar. Maar die man en zijn vrouw hebben het hart op de juiste plek. En hebben jarenlang ook voor mij de sponsoring gedaan tijdens mijn radioprogramma's. Als ik iets speciaals had, dan kwamen ze er altijd. En ben ik ze op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor. Super gave mensen.
1: Samen, de tijd die vloog.

Zo mooi deze leuke plaat op de radio. Staco en Terug in de Tijd. En u weet het wel wie het anders zingt, Robert. Dit is wel toch een beetje zo'n tempo-plaat hier op de zender van 1 Land 1. 1 minuut over 9:30. Ja, ik zag dat we ook nog een mailtje kregen van Ponyo Vatel. @zeelandnet.nl. En die zei, drijf een leuke plaat voor iedereen die hier mee zit te luisteren vanuit de Vrouwenpolder. En het komt heel goed door. Mooi en een strak leuk radioprogramma. Ik ben een nieuwe luisteraar voor je. Dus nogmaals, heel hartelijk dank voor deze mail. Tony Hof, Vatel, @zeelandnet.nl. En we hebben eentje opgezocht voor je. Een lekkere plaat van J.J. Bauer. Ja, is een maatje van me. Komt uit Halem uit de Wagen. Die lag op mijn gezicht.

Heerlijk, hè? Leuke plaats. Wout Zalt, die maand vroeg speciaal voor Marie. We kregen ook nog weer een bericht binnen van Henk. En Henk zegt, drijf een leuke plaat voor mijn fijne collega's. Ik heb een aantal fijne collega's en echt oprechte collega's waar ik een plek in mijn hart heb. En ze staan altijd voor me klaar. En we gaan altijd met z'n drieën uit eten. En het is super gaaf om te gaan uit eten met z'n drieën. En het bevalt ons alle drie goed, zei hij. Nou, in ieder geval Henk, dan ga ik even een plaat draaien voor die beste vrienden van jou. Oftewel ook collega's van jou. En ik heb er eentje gekozen. Van iemand anders dan Gerard Joling. Ja, zing met me mee. Voor al zijn fijne collega's zijn er maar twee. En waar ik heel goed mee kan hebben. En goed kan vinden. En uit eten gaan.

Deze track hebben we dus gekozen voor Henk en zijn twee collega's. Goede vrienden zijn het geworden, kameraden, zei hij. En we delen alles met elkaar, lief en leed. En gezellig met z'n drieën uit eten. Het is een klik, het is een band en we begrijpen elkaar alle drie. En dat is juist het mooie van collega's tot goede kameraden van elkaar. En het werk, zei hij, bevalt me ook prima. Dus wat dat betreft hebben we een leuk clubje bij elkaar. Hebben we gekozen voor dus deze plaat, Henk. Zing met me mee, Gerard Joling. De volgende plaat is ook zo mooi. Die gaan we even draaien voor mijn lieve Evelien. Ja, want die had ook van lekkere dance classic. Ze luistert mee. Dus Evelien, ga ik even deze voor je draaien. Kijk goed naar mijn lippen. Read my lips. Ja. Lippen zeggen soms meer als woorden. En een plaat die kan het voor jou omzetten naar hetgene waar jij het wilt voor zeggen. Want het kan ook zijn dat mensen verlegen zijn.

En deze track draaien we even in het bijzonder even voor lieve Evelien op de radio. Are you ready for loving me? René Vroger op de zender. En de volgende plaat gaan we ook even draaien voor Sieren. Sieren zegt, draai even een plaat voor mijn goede vrienden. Nou Sieren, hebben deze gekozen. Een echt lekker kipsje nummer vanuit De Wagen.

Ja, deze moesten we dus draaien voor de vrienden van Sieren. En dat werd niemand anders dan Robert Pater en Gypsy. De volgende is ook zo'n hele populaire. Het komt niet origineel van hem vandaan, want Mieke die zong dat origineel. Maar hij deed het in een andere uitvoering met wel een heerlijk tempootje erin.

0: Zo mooi dit nummer. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Dit is ook zo mooi. Ja, de beste man die had een ijssalon en een patatzaak. Alles aan de kant gezet. Ook nog een autohandel. Ook allemaal weg.
1: Dit gevoel, voel. Ja, dat komt door jou.
0: En nu richt zich volledig op de muziek.
1: Voel jij wat ik voel bij jou.

Ja, deze track hoor ik van de week op de radio. Denk, dit vind ik zo'n heerlijk nummer. Denk, dat moet ik ook gaan draaien. Een beetje bij de sluiting van mijn radioprogramma. En dat zijn we, ja, toch aangekomen bij de sluiting van mijn radioprogramma. Ja, dan gaan we natuurlijk de toepasselijke weer, het nodige weer, u allen meedelen hier op de radio. Ja, luister vrienden, de show zit erop voor deze zaterdagavond. Ik heb het wederom met heel veel plezier en liefde en met vreugde voor u gedaan. Ik hoop dat u met plezier ook naar geluisterd heeft. Al die reacties die we al binnenkregen, hartelijk dank daarvoor. Zulke mooie positieve berichten. Het raakt ons hart compleet. Ja, zo zien we weer op radio. Kun je een verbinding met elkaar doen. Maar buiten radio, dan missen we dat toch een klein beetje. Ook daar kunnen we met z'n allen aan werken. Om samen die eendracht te voelen. Om samen sterk te zijn. En samen elkaar helpen waar het nodig is. Met kracht en moed. Dan gaat het allemaal heel goed komen. Je moet het wel doen. Woord bij daad. Dat zeg ik altijd. Maar soms hoor je woorden, maar niet de daden. Loze beloftes. Maar kun je niet opbouwen. En als je je hart laat spreken. En dat je open staat voor een ander. Dan laat je je hart spreken. Ja, intens. Intens medeleven met je medemens. En genieten van elkaar. Van de mooie dingen in het leven dat je ons bezighoudt. Dat doe ik op het radio. Door de week dan bruis ik al van het enthousiasme. En als ik dan op zaterdag onderweg ben in de auto richting het studiopand van Nederland 1, dan heb ik nog meer vreugde. Dan kan ik mijn bijdrage leveren op deze zender. En iets betekenen voor de gemeenschap. En verder buiten. Want er luisteren heel veel mensen wekelijks mee. En het wordt meer en meer. Ook moet ik zeggen, in de vrouwenpollen hangen de flyers van ons. Maar geluisterd is jij ervan, heb je ook een flyer? Ga ik die ophangen in de vrouwenpollen? Een beetje publiciteit maken voor je. Je hebt het verdiend. Je maakt zo'n radioprogramma. Ja, dat hoor je niet zo vaak. Dat je de mensen bij betrekt bij een radioprogramma. Ook deze mensen wil ik bedanken dat ze de flyer opgehangen hebben in de vrouwenpollen in Zeeland. Dank daar wel voor. Zometeen, wie er naar mij komt. Ja, ik zeg het maar niet, want ik weet het ook niet. Het is verschillend. De ene keer roep ik die naam en dan neemt iemand anders plaats voor het maken van het radioprogramma. Ik kan nu alleen zeggen, blijf afstemmen. Blijf genieten van hetgene wat naar mij komt. Want ik wel weet dat er vannacht weer 2 uur lang dikke mixen zijn voor u. En volgende week ben ik er helaas niet. U hoort dan non-stop muziek op de radio. Ja, even voor gezondheidsonderzoek kan ik mijn programma niet even voortzetten op die avond. Maar niet gedrukt een week later ben ik gewoon bij u op de radio. Om het programma gewoon heerlijk voor te zetten. Dus maak u niet al te druk over mij. Doe ik zelf ook niet. Ik laat het over me heen komen en ik zie wel hoe het gaat. En dan hoort u mij over 2 weken weer op de radio. Via deze zender. Via diverse kanalen zijn we te beluisteren. 24 uur per dag. En 7 dagen in de week. In die tussentijd zou ik zeggen, hou uw haaks. Wees lief en aardig voor elkaar. Maar ook zorgzaam. Want dat is een gemis in deze maatschappij. We leven in een hectische wereld. Wat je alles ziet wat er gebeurt. Je wordt er bang van. Je denkt, is dit allemaal werkelijkheid? Of droom ik dit? Nee, het is de werkelijkheid. Samen zijn we sterk. En samen kunnen we ervoor zorgen met z'n allen dat elke gemeente weer respect en begrip voor elkaar heeft. En elkaar helpt. Wat echt heel hard nodig is. Namens mijn laatste woorden hier op de radio bedank ik u voor de aandacht. Voor het genieten van mijn radioprogramma. En graag tot over 2 weken. Dan ben ik weer bij u terug op 101. Hou haaks. En we spreken elkaar. Tot dan.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

hete en zomerse songs. Althans, in de titel van de platen gaan er vandaag voorbij komen in een non-stop uitzending. Welkom bij de Jukebox met als thema Zomers Heet. De platen gaan er vandaag voorbij komen in een non-stop uitzending. Welkom bij de Jukebox met als thema Zomers Heet.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Op 107.5, 105.9 en 105.5. En op het tv-kanaal en internet. Dit is Eemland 1.
4: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig